0: belevingscentrum. Rabeel is de wereld van Ensor beter leert kennen.
1: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
2: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
6: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
5: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
6: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
4: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonker Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
7: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
7: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
7: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
7: Ja, die pot van €50.000 is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
3: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw eigenlijk, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
4: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
5: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Antonie Smalen, wat is de Wine Gallery?
7: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar van alles kan georganiseerd worden.
1: Ja.

0: per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
0: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
0: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
0: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
0: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
7: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
9: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
4: En je hebt ook een eigen winkel?
9: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
4: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
9: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
4: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
9: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaar.

0: Vers doen B. Als Stenever koopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
0: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
3: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
3: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
3: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
3: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
5: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde. Of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
6: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
8: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
7: En er zijn activiteiten.
8: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hebben om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
7: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
8: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
7: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
8: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
11: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
12: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
13: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
14: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
7: Waar bijvoorbeeld?
14: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
7: En dat willen jullie oplossen?
14: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
7: Wat is de verdere timing daarvoor?
14: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
7: Dat is al vrij snel.
14: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
7: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het wel in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
7: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
8: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
9: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
10: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
5: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
10: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
5: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
10: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
5: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
10: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijk Cinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitlute.
15: En ik zie ook Alain, ook van Pruitlute.
14: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
17: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
16: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
17: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
16: Dat moest op de Oosthoever zijn?
17: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
16: Wat zal hier allemaal gebeuren?
17: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
16: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
17: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
16: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
17: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
16: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
17: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
16: Wanneer is de Wine Gallery open?
17: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
18: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
18: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
18: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
18: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
18: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
18: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Er zijn een aantal dingen in petto mee met de mossel om die toch echt tot leven te wekken op de feesten zelf. Ja.
20: Enerzijds kan iedereen hier steeds terecht op het Oudenburgse stadhuis om zich te registreren. Daar gaan we ook bijkomend reclame voor maken. We hebben ook het Open Stadhuis bijvoorbeeld, waarop mensen s'avonds nu ook zich kunnen gaan registreren.
21: Wel, heel veel mensen kennen de site Europa Hotel, maar uiteraard ook uit respect voor mijn grootvader, Weilen Camille Versluis.
22: Wel, ik denk dat er al heel lange tijd nood aan is, omdat wij een gemeente zijn die ook toeristisch enorm aan het evolueren is. We hebben ons Staffersluiscentrum, we hebben heel wat activiteiten op het strand via onze strandbaars en sportactiviteiten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijne.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
14: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
3: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
14: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
3: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
14: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
3: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
14: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
3: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
23: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
5: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
8: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
9: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
8: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
24: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
25: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
24: En er zijn activiteiten.
25: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
24: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
25: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
24: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
25: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
27: Ik ben Kirby Hallemees.
28: Ik ben Gaël Bouzin.
29: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
30: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
30: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
24: En dat willen jullie oplossen?
30: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
24: Wat is de verdere timing daarvoor?
30: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
24: Dat is al vrij snel.
30: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
3: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
4: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
5: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
6: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was het wel plezant. Maar om echt tegen Oostende te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
8: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
8: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
8: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
8: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
8: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
8: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
7: Dit

0: Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
4: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
4: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosthoever zijn?
4: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
4: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
4: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
4: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
4: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
4: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
6: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
7: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
8: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst

0: woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
2: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
2: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
2: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
2: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
2: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
2: Dank je wel.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
4: Ik ben Timmy van Assen.
5: Hello, I'm Dario Durda.
6: Ik ben Frank Jonbloed.
7: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, ik denk dat het belangrijk is om ambassadrissen, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
6: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Breden, Oudenburg, Jabeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
8: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
10: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
0: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
10: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
0: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
10: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
0: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
10: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè, maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
0: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017... Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Marcel van Tilt.
12: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
13: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
14: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
15: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
16: En er zijn activiteiten.
15: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
16: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
15: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
16: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
15: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
0: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheere noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
3: Ja, vanuit het Reizenaar Centrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
4: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
3: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
5: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
7: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
7: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
7: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
7: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
8: Dat is al vrij snel.
7: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
9: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
2: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
7: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
8: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
7: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de 2 kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
10: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
8: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
10: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
8: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
10: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
8: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
10: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
12: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
13: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
11: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen. Hè?
14: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jongheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van 2.500 euro. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Antonie Smalen, wat is de Wine Gallery?
15: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
8: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
15: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
8: Dat moest op de Oosterover zijn?
15: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
8: Wat zal hier allemaal gebeuren?
15: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
8: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
15: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
8: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
15: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
8: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
15: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
8: Wanneer is de Wine Gallery open?
15: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
17: Ik ben David Nasus.
18: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
19: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
21: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Het waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
22: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw.
4: bouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
17: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar en de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
22: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
22: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
22: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
22: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van. Iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
22: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
22: Dankjewel.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor 15 euro. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Simon Buijsen.
24: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
25: Ik ben Jean-Marie Barra.
26: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Cursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
2: Wel, de zoon van de toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
8: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
2: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
8: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
2: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
8: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
2: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
6: Dit is Radio Noordzee.
24: Noordzee Regionieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
24: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
5: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
7: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van
9: gaan uitmaken. Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. MetaRelax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
10: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
11: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
10: En er zijn activiteiten.
11: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
10: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
11: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
10: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
11: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
16: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
8: Waar bijvoorbeeld?
16: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
8: En dat willen jullie oplossen?
16: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
8: Wat is de verdere timing daarvoor?
16: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
8: Dat is al vrij snel.
16: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
18: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
8: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
18: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
14: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
17: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
19: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
20: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
21: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
8: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
21: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet.

0: voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
8: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
9: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
10: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Antony Smalen, wat is The Wine Gallery?
13: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een baravin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
12: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
13: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
12: Dat moest op de Oosterover zijn?
13: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
12: Wat zal hier allemaal gebeuren?
13: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
12: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
13: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
12: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
13: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
12: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
13: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op ons wijn...

0: Onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
0: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.

0: Schaatsen Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
7: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
7: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
7: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
7: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
7: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
7: Dank je wel.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheere noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
9: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
10: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Dus ik ben daar heel blij mee.
11: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenendorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
13: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
14: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
13: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
14: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. alsof ze dus werkelijk naar jou toekomen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
13: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
14: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
13: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
14: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Dat bestaat nergens. Een volledig virtuele zoo, dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
13: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
16: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
18: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
13: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
20: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
13: En er zijn activiteiten.
20: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
13: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
20: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
13: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
20: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. We hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
16: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Dit is Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
21: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
21: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
21: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
21: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
21: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, een masterplan om die graven te herstellen.
23: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
24: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
25: Oostende is een unieke. En wij Oostende, dat ze niet chauvinistisch genoemd, het is een unieke plaats om dit te doen.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
16: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
21: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
13: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
21: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
2: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Thierry de Klerk, assistentcoach van Basket Oostende.
18: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
16: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
4: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
5: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaan wij brood verkopen, dus uiteindelijk onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders, infrastructuur moet op orde zijn.
6: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag en die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
8: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
13: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
8: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
13: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
8: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
13: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
8: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
7: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
2: Regionieuws.
7: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017... Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
10: Ik ben Patrick de Vit.
11: Ik ben Philippe Monseweijer.
26: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Antoni Smalen, wat is The Wine Gallery?
27: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoven. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
13: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
27: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
13: Dat moest op de Oosterhoever zijn?
27: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterhoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
13: Wat zal hier allemaal gebeuren?
27: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
13: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
27: De Oostoeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
13: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
27: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
13: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
27: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
13: Wanneer is de Wine Gallery open?
27: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
3: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
4: Ik heb nog gasten geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
5: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
6: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum De Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
7: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
7: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die handelaarsbond. Hoe groot is die handelaarsbond?
7: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
7: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
7: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
7: Dank je wel.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
10: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
13: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
12: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
14: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
15: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
14: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
15: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
14: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
15: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
14: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
15: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
16: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
15: En er zijn activiteiten.
16: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
15: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
16: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
15: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
16: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
18: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
19: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
20: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
21: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
15: Waar bijvoorbeeld?
21: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
15: En dat willen jullie oplossen?
21: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
15: Wat is de verdere timing daarvoor?
21: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
15: Dat is al vrij snel.
21: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
22: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
23: Ik ben Patrick Seybers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
26: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
27: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
21: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen, op een bijzondere locatie ook.
21: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het wel in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
21: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de 2 kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
2: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland.

0: gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
2: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
2: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
2: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
2: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.

0: Noordzee regionieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
3: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
4: Dus het is de Drieluik en Toane gebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar

0: Meester Piepen over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
4: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
4: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosthoever zijn?
4: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
4: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
4: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
4: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
4: De masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
4: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Amsteeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
6: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
6: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
6: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
6: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
6: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
6: Dank je wel.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
7: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
7: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
7: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
7: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel, hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
9: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat zou verbieden.
10: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
11: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelien wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
12: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
13: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
12: En er zijn activiteiten.
13: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
12: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
13: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
12: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
13: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Matthijven.
15: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
16: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
17: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen. Zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
18: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
19: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
20: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
12: Waar bijvoorbeeld?
20: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
12: En dat willen jullie oplossen?
20: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
12: Wat is de verdere timing daarvoor?
20: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
12: Dat is al vrij snel.
20: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor 15 euro. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Maaike van Nie.
22: Hallo, ik ben Louise Carton.
23: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
24: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
12: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
24: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dan zal de boot uitvaren vanuit de haven van Oostende naar de zee om de asverstrooiing van Arno te doen, die dan op de boot zal gebeuren in een timmerkring.
3: Arno heeft zoveel gedaan voor mij, heeft mij zoveel plezier bezorgd. 40 jaar, ik heb meer dan 1000 concerten gezien van hem, dus als ik hier vandaag niet zou zijn, dan zou dat eigenlijk echt jammer zijn voor mijzelf, ook voor het gevoel in mijn hart. Hè.
4: En dat is door het hoofdstuk in je leven dat je afsluit ook. Arno is een onderdeel van ons leven geweest. Veel optredens meegemaakt, backstage geweest bij hem. Persoonlijk met hem ook een paar keer samen zitten. Dus ja, het is emotioneel ook. Ja.
5: Om hem eigenlijk te bedanken voor alles wat hij gegeven heeft. Niet alleen zijn muziek, maar vooral de persoonlijkheid en de lessen die hij ons meegeeft. He, van, we leven maar eindelijk, he, dus we moeten er 100%, bijkant 200% voor in honing.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum De Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
7: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
8: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
7: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
8: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
7: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
8: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
7: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
9: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
8: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
8: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosterover zijn?
8: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
7: Wat zal hier allemaal gebeuren?
8: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
8: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
7: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
8: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
7: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
8: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
7: Wanneer is de Wine Gallery open?
8: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sinds 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
9: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
9: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
9: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
9: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van. Iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
9: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
9: Dankjewel.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
15: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
7: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
15: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
7: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
15: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
7: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
15: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
7: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
16: Nieuws en info aan de kust.
17: Thuis aan de kust.
16: Radio Noordzee.
10: Noordzee Regionieuws.
7: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017... Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Noordzee, dagklapper.
18: In Oostende is er tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterover. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het foodtruckfestival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was ie voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
19: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
20: En er zijn activiteiten.
19: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
20: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
19: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
20: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
19: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Nou, we zeiden van, kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
22: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
23: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
24: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
10: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
26: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
25: Waar bijvoorbeeld?
26: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
25: En dat willen jullie oplossen?
26: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
25: Wat is de verdere timing daarvoor?
26: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
25: Dat is al vrij snel.
26: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
9: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
27: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Goedemorgen, dit is het weerbericht. We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken. Maxima rond de 25 graden bij een zwakke veranderlijke wind die na de middag naar het noordoosten draait. De strandwatertemperatuur is 21,4 graden en het is hoogwater straks om 10 uur. Morgen zaterdag een zonnige dag.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen, op een bijzondere locatie.

0: Tordino bij jullie culturele leven?
1: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
2: Bedankt voor het gesprek, Romina van Hoorn.

0: RC Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
6: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
6: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
6: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
6: Ja, die pot van €50.000 is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.

0: Noordzee regionieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheere noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 5.

0: 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240, of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
3: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
4: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
5: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Antony Smalen, wat is The Wine Gallery?
8: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
8: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosthoever zijn?
8: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
7: Wat zal hier allemaal gebeuren?
8: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
8: De Oostoeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
9: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
8: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
9: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
8: De masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
9: Wanneer is de Wine Gallery open?
8: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
1: Regionieuws.
0: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben George Keters.
11: Ik ben Caroline de Vriend.
12: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
13: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
13: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellestraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
13: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
13: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Alsteden verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
9: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
13: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
9: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
13: Dankjewel.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017... Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
14: In Oostende is er tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterover. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voetrackfestival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was ie voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
9: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA, een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
15: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
9: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
15: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
9: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
15: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevaar. gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
9: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
15: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
16: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
17: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
18: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
16: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jongheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
9: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
19: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
9: En er zijn activiteiten.
19: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
9: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
19: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
9: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
19: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
16: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
21: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
16: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
25: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
26: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
27: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Goedemorgen, dit is het weerbericht. We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken. Maxima rond de 25 graden bij een zwakke veranderlijke wind die na de middag naar het noordoosten draait. De strandwatertemperatuur is 21,4 graden en het is hoogwater straks om 10 uur. Morgen zaterdag een zonnige dag.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
29: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
28: Waar bijvoorbeeld?
29: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
28: En dat willen jullie oplossen?
29: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
28: Wat is de verdere timing daarvoor?
29: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
28: Dat is al vrij snel.
29: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
16: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
7: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
28: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
7: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
16: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240,
28: of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, het is ook nodig bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
8: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
10: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Kursaal Oostende.
11: Wel, ik denk dat het misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
12: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
28: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastoor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
13: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
28: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
13: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
28: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
13: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
28: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
13: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
28: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
28: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De
9: De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Eddy Grison.
17: Ik ben Nina Batti.
18: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
19: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
21: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
20: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
21: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
20: Dat moest op de Oosterover zijn?
21: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
20: Wat zal hier allemaal gebeuren?
21: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
20: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
21: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
20: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
21: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
20: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
21: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
20: Wanneer is de Wine Gallery open?
21: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
9: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6.
16: En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
0: In Oostende is er tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterover. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was ie voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
16: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
15: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
16: En je hebt ook een eigen winkel?
15: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
16: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
15: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
16: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
15: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van. Iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
16: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
15: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
16: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
15: Dankjewel.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
22: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
23: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus.
2: gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
28: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
3: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
28: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
3: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
28: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
3: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
28: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
3: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
2: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Willy Sommers.
5: Ik ben Romina van Horen.
7: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oldenburg.
24: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300.
16: Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijk Cinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, Bredene Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
8: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
10: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Goedemorgen, dit is het weerbericht. We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken. Maxima rond de 25 graden bij een zwakke veranderlijke wind die na de middag naar het noordoosten draait. De strandwatertemperatuur is 21,4 graden en het is hoogwater straks om 10 uur. Morgen zaterdag een zonnige dag.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
28: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
11: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kenden. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
28: En er zijn activiteiten.
11: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
28: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
11: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
28: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
11: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
16: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
16: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Caroline de Vriend.
14: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
28: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
18: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
28: Waar bijvoorbeeld?
18: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
28: En dat willen jullie oplossen?
18: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
28: Wat is de verdere timing daarvoor?
18: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus.

0: ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur onder andere.
3: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
4: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
5: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum De Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
7: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
2: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
7: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartuigen binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière, of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus

0: Ik vind toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Hoorn.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Anseeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
7: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekeek, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
7: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
7: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
7: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor 15 euro. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In Oostende is er tot de 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute, crafts en buitententoonstelling kan je bezichtigen op de Oosterover. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was hier voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
4: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
4: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosterover zijn?
4: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
4: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
4: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
4: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
4: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
4: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
6: Zelfverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
7: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is. De strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
8: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240, of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
10: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
9: En je hebt ook een eigen winkel?
10: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
9: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
10: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
9: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
10: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is.
9: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
10: Niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
9: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
10: Dank je wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
12: Ik ben Lut van de Kastelen.
13: Ik ben Patrick Jansen.
14: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijk Cinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk Noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting Stadhuis.
16: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
17: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Bredene, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
18: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Goedemorgen, dit is het weerbericht. We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken. Maxima rond de 25 graden bij een zwakke veranderlijke wind die na de middag naar het noordoosten draait. De strandwatertemperatuur is 21,4 graden en het is hoogwater straks om 10 uur. Morgen zaterdag een zonnige dag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
19: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
20: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
19: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
20: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
19: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
20: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die echt die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
19: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
20: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
9: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
9: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodø/Glimt uit Noorwegen. KVRO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
22: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
23: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
19: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
24: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
19: En er zijn activiteiten.
24: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
19: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
24: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
19: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
24: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
9: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
9: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240, of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
3: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
4: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
5: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
19: Waar bijvoorbeeld?
5: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
19: En dat willen jullie oplossen?
5: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
19: Wat is de verdere timing daarvoor?
5: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
19: Dat is al vrij snel.
5: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Björn Antzeeuw.
3: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
4: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
5: Ik ben Peter Kruimers, directeur van toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen, op een bijzondere locatie ook.
8: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het wel in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
7: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
8: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de 2 kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière, of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend en vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Regionieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
9: In Oostende is er tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute Graafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was hier voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
2: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
2: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
2: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
2: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan.
10: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
11: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Ja.
12: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van 2.500 euro. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
13: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
13: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosthoever zijn?
13: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
7: Wat zal hier allemaal gebeuren?
13: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
13: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
7: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
13: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
7: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
13: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
7: Wanneer is de Wine Gallery open?
13: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Willy Sommers.
15: Ik ben Romina van Horen.
16: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
17: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
19: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
15: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
20: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, dit is het weerbericht. We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken. Maxima rond de 25 graden bij een zwakke veranderlijke wind die na de middag naar het noordoosten draait. De strandwatertemperatuur is 21,4 graden en het is hoogwater straks om 10 uur. Morgen zaterdag een zonnige dag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
21: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
21: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
21: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
21: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van. Iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
21: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
21: Dankjewel.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
23: Ik ben Lut van de Kastelen.
24: Ik ben Patrick Jansen.
25: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
7: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
8: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
7: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
8: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
7: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
8: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
7: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
8: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
7: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst gerust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
24: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
25: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
24: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
2: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de komende

0: We in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: En er zijn activiteiten.
0: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
1: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Billikpok.
0: Nee, de handelaarsbond Billikpok blijft de handelaarsbond Billikpok. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
1: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
0: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
2: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
8: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
7: Waar bijvoorbeeld?
8: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
7: En dat willen jullie oplossen?
8: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
7: Wat is de verdere timing daarvoor?
8: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken

0: Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
0: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
5: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
6: In Oostende is er tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterover. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was ie voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen, op een bijzondere locatie ook.
0: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
0: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
5: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Maar je moet rekening houden dat je altijd met twee gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
8: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met vier partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
9: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit.
10: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
11: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
11: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
11: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
11: Ja, die pot van €50.000 is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
5: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
13: Ik ben Timmy van Assen.
14: Hallo, I'm Dario Durda.
15: Ik ben Frank Jonbloed.
16: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijk Cinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Opende op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
15: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
17: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus dat artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
18: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Goedemorgen, dit is het weerbericht. We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken. Maxima rond de 25 graden bij een zwakke veranderlijke wind die na de middag naar het noordoosten draait. De strandwatertemperatuur is 21,4 graden en het is hoogwater straks om 10 uur. Morgen zaterdag een zonnige dag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Antony Smalen, wat is The Wine Gallery?
19: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoven die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
1: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
19: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
1: Dat moest op de Oosthoven zijn?
19: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoven organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
1: Wat zal hier allemaal gebeuren?
19: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
19: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
19: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
19: De masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
19: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
21: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
24: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
5: En je hebt ook een eigen winkel?
24: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
5: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
24: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
5: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
24: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
5: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
24: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
5: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
24: Dank je wel.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: De smulgeit, genoeg garnalen erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
4: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten. Dus dat we ook gaan zeewier gebruiken. En dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
6: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk. Dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
7: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
7: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
7: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
7: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op zijn
8: geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
5: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
8: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
7: En er zijn activiteiten.
8: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
7: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
8: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
7: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
8: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: In Oostende is er tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute, crafts en buitententoonstelling kan je bezichtigen op de Oosterover. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was hier voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
9: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
7: Waar bijvoorbeeld?
9: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
7: En dat willen jullie oplossen?
9: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
7: Wat is de verdere timing daarvoor?
9: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
7: Dat is al vrij snel.
9: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Nou, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
11: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
12: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
13: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheere noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
9: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
7: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
9: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Eddy Grison.
16: Ik ben Nina Batti.
17: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
18: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vaiamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
19: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
15: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, dit is het weerbericht. We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken. Maxima rond de 25 graden bij een zwakke veranderlijke wind die na de middag naar het noordoosten draait. De strandwatertemperatuur is 21,4 graden en het is hoogwater straks om 10 uur. Morgen zaterdag, een zonnige dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
16: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekeken, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
20: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
16: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
20: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
16: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
20: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
16: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
21: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
22: Nieuws en info, Radio Noordzee.
23: Noordzee Regio Nieuws.
21: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017... Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Dirk Matthijven.
25: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
26: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
27: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
28: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
20: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
28: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
20: Dat moest op de Oosterhoever zijn?
28: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterhoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
20: Wat zal hier allemaal gebeuren?
28: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
20: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
28: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
20: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
28: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
20: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
28: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
20: Wanneer is de Wine Gallery open?
28: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
21: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
5: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
9: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
10: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
11: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. MetaRelax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
21: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
3: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
21: En je hebt ook een eigen winkel?
3: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
21: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
3: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
21: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
3: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
21: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
3: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
21: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
3: Dankjewel.
27: Dit is Radio Noordzee.
23: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
21: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
23: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Michael van Nie.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
23: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Dit is Radio Noordzee.
20: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
0: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering.

0: dieren zien opduiken, hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
0: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
0: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
2: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regionieuws.
2: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: In Oostende is er tot de 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterover. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was ie voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphons Pieterslaan, jullie zeggen de boulevard.
4: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
4: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
4: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
4: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan...

0: proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
4: Op de duur wordt het hier gewoon 1 grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwing in Oostende.
5: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
6: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er 1 grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
9: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
0: Waar bijvoorbeeld?
9: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
0: En dat willen jullie oplossen?
9: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
0: Wat is de verdere timing daarvoor?
9: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
0: Dat is al vrij snel.
9: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Matthijven.
11: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
12: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten.
1: Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
14: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaar dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
9: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
13: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, dit is het weerbericht. We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken. Maxima rond de 25 graden bij een zwakke veranderlijke wind die na de middag naar het noordoosten draait. De strandwatertemperatuur is 21,4 graden en het is hoogwater straks om 10 uur. Morgen zaterdag een zonnige dag.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
9: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
0: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
9: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de 2 kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Goubij.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
8: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
8: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
8: Ja, misschien dat het de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
8: Ja, die pot van €50.000 is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheere noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
4: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
9: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
10: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Antonie Smalen, wat is de Wine Gallery?
12: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
11: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
12: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
11: Dat moest op de Oosthoever zijn?
12: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
11: Wat zal hier allemaal gebeuren?
12: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
11: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
12: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
11: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
12: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
11: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
12: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
11: Wanneer is de Wine Gallery open?
12: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
14: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
16: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
17: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
17: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
17: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
17: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
17: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
17: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee. Dagklapper.
3: In Oostende is er tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was ie voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
5: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
4: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
5: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
4: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
5: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
4: Koppelen jullie daar ook een informatie plaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
5: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
7: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Stende. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus.
8: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijne.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
9: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
4: En er zijn activiteiten.
9: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
4: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
9: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
4: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
9: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
11: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Romina van Horen.
13: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
14: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
13: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijk Cinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Het wordt de garnalenmei. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
15: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
7: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, dit is het weerbericht. We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken. Maxima rond de 25 graden bij een zwakke veranderlijke wind die na de middag naar het noordoosten draait. De strandwatertemperatuur is 21,4 graden en het is hoogwater straks om 10 uur. Morgen zaterdag een zonnige dag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
16: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
4: Waar bijvoorbeeld?
16: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
4: En dat willen jullie oplossen?
16: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
4: Wat is de verdere timing daarvoor?
16: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
4: Dat is al vrij snel.
16: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
18: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
20: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
16: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
4: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
16: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Op bedrijvendag gaan wij onze deuren openstellen voor het grote publiek. Die kunnen een kijkje komen nemen achter de schermen van het toekomstige Hangar 1 en Hangar Damhoer.
3: Dus met onze triple hebben we zilver gewonnen op de World Beer Awards en onze alcoholvrije IPA heeft brons gewonnen. Dit is een zeer mooie en belangrijke erkenning.
4: Cultbis is eigenlijk een nieuw netwerk die eigenlijk culturele en economische en maatschappelijke ontwikkeling in Oostende wil ondersteunen en versterken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
6: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
6: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
6: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
6: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
9: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
8: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
9: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
8: Dat moest op de Oosterhoever zijn?
9: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterhoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
8: Wat zal hier allemaal gebeuren?
9: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
8: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
9: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
8: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
9: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
8: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
9: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
8: Wanneer is de Wine Gallery open?
9: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sinds 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
4: In Oostende is er tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterover. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was ie voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
10: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
10: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
10: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
10: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten van elke keer.

0: gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dankjewel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
4: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
5: We zullen evalueren natuurlijk wat, wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
6: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Dat is, het is de schoonste titel van het jaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
8: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
8: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
8: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
8: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn.

0: zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè, maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
4: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Romina van Horen.
6: Jup, ik zie Alain van Pruutluten.
7: En ik zie ook Alain ook van Pruutluten.
6: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
5: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
8: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, dit is het weerbericht. We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken. Maxima rond de 25 graden bij een zwakke veranderlijke wind die na de middag naar het noordoosten draait. De strandwatertemperatuur is 21,4 graden en het is hoogwater straks om 10 uur. Morgen zaterdag een zonnige dag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
11: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
10: En er zijn activiteiten.
11: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
10: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
11: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
10: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
11: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Maaike van Nie.
14: Hallo, ik ben Louise Carton.
15: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
16: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
10: Waar bijvoorbeeld?
16: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
10: En dat willen jullie oplossen?
16: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
10: Wat is de verdere timing daarvoor?
16: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
10: Dat is al vrij snel.
16: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240, of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, een slice of life in Oostende geworden, waarvan dat vooral de grote figuren die hier in Oostende geweest zijn, maar het is vooral ook de sfeer van het boek, hoe dat het is doorspekt met allerlei verhalen over Oostende en die figuren. En ja, heel leuk om het eindresultaat na al die jaren te zien.
13: Iedere keer als ik met haar op café zat, en dat gebeurde meer dan eens, dan vertelden wij vooral over muziek en ook over Oostende. En hij zei dan altijd straffe verhalen van Oostende, van die is daar geweest en die is daar geweest. En ik kijk dan altijd zo van, maar allee. En hij zei dan, ja, check it out.
17: De Karl Marx, die zijn manifest geschreven tussen Oostende en Brussel. Oh ja, wat hier al gebeurd is, dat is ongelooflijk. En ook, die stad was een cultuurstad, hè. Ze spraken drie talen hier, hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
16: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
0: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
16: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
3: Ik ben Haris Brataneus.
4: Ik ben Christophe Vermeijden.
5: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
7: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekeken, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
2: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
7: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
2: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
7: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
2: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
7: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor 15 euro. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017... Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: In Oostende is er tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterover. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was ie voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
7: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
2: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
7: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
2: Dat moest op de Oosterover zijn?
7: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
2: Wat zal hier allemaal gebeuren?
7: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
2: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
7: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
2: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
7: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
2: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
7: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
2: Wanneer is de Wine Gallery open?
7: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
8: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
9: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en ik denk dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
10: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240, of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
11: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
11: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
11: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
11: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
11: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
11: Dank je wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
14: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijk Cinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
17: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
18: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
19: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hè. Dat was hilariteit alom. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, dit is het weerbericht. We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken. Maxima rond de 25 graden bij een zwakke veranderlijke wind die na de middag naar het noordoosten draait. De strandwatertemperatuur is 21,4 graden en het is hoogwater straks om 10 uur. Morgen zaterdag een zonnige dag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
20: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
2: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
20: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
2: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
20: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
2: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
20: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
8: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
7: En er zijn activiteiten.
8: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
7: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
8: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
7: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
8: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu meer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240, of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid. Dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
10: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
11: We hebben een Oostense kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
12: Oude basketvloer die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
13: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
14: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
7: Waar bijvoorbeeld?
14: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerken, Westerkwartier, noem maar op.
7: En dat willen jullie oplossen?
14: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
7: Wat is de verdere timing daarvoor?
14: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
7: Dat is al vrij snel.
14: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
8: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
7: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
8: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de 2 kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière, of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
7: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Dagklapper.
9: In Oostende is er tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute, crafts en buitententoonstelling kan je bezichtigen op de Oosterover. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortrackfestival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was hier voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
3: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
3: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
3: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
3: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
10: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
11: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
12: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van 2.500 euro. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
13: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
13: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosthoever zijn?
13: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
7: Wat zal hier allemaal gebeuren?
13: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
13: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
7: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
13: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan

0: Een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
1: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
5: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen. Zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
6: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
7: De Stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere 4 harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Goedemorgen, dit is het weerbericht. We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken. Maxima rond de 25 graden bij een zwakke veranderlijke wind die na de middag naar het noordoosten draait. De strandwatertemperatuur is 21,4 graden en het is hoogwater straks om 10 uur. Morgen zaterdag een zonnige dag.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
8: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
3: En je hebt ook een eigen winkel?
8: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
3: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
8: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
3: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
8: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen.

0: Vind ik, want je geniet er ook van. Iedereen doet mee, de horeca, ook gezellige terrasjes. Hey, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is, hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
0: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu, hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets unieks te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen, hè. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dank je wel.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
7: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
9: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
9: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
9: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia, want het is eigenlijk jullie initiatief.
9: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
3: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
4: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
5: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. MetaRelax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
8: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
7: en er zijn activiteiten.
8: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
7: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Billik Pok.
8: Nee, de handelaarsbond Billik Pok blijft de handelaarsbond Billik Pok. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
7: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
8: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin. Radio
0: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
10: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
12: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
14: Die zijn zeer divers. Die zijn zeer in detail ook. Maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
7: Waar bijvoorbeeld?
14: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
7: En dat willen jullie oplossen?
14: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
7: Wat is de verdere timing daarvoor?
14: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
7: Dat is al vrij snel.
14: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
3: In Oostende is er tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterover. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voetrackfestival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was ie voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen, op een bijzondere locatie ook.
5: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
5: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Opend op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
7: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
8: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus de artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
9: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, van, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld over die subsidies. Waarom?
11: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
10: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
11: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
10: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
11: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
10: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
11: Ja, die pot van €50.000 is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
15: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De kanaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
16: Zelfverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
17: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
18: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinair lekker product.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Goedemorgen, dit is het weerbericht. We krijgen vandaag aan de kust zon en wolken. Maxima rond de 25 graden bij een zwakke veranderlijke wind die na de middag naar het noordoosten draait. De strandwatertemperatuur is 21,4 graden en het is hoogwater straks om 10 uur. Morgen zaterdag een zonnige dag.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
19: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
10: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
19: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
10: Dat moest op de Oosterhoever zijn?
19: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterhoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
10: Wat zal hier allemaal gebeuren?
19: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
10: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
19: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
10: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
19: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
10: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
19: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
10: Wanneer is de Wine Gallery open?
19: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
5: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
6: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
6: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchroomwinkel in de Kapellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
6: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
6: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
6: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
6: Dankjewel.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijk Cinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
8: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Rani van Landegem.
10: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
12: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
12: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
12: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia, want het is eigenlijk jullie initiatief.
12: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017... Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Noordzee, dagklapper.
13: In Oostende is er tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute Graafs en buitententoonstelling kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was hier voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
14: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan, jullie zeggen de boulevard.
15: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
14: En er zijn activiteiten.
15: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
14: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
15: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
14: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
15: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu meer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende, de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
17: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
18: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
19: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
20: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
14: Waar bijvoorbeeld?
20: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
14: En dat willen jullie oplossen?
20: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
14: Wat is de verdere timing daarvoor?
20: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
14: Dat is al vrij snel.
20: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Willy Sommers.
22: Ik ben Romina van Horen.
23: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
24: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
17: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
26: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag een zonnige dag aan de kust met maxima tot 27 graden. Zondag komen er buien. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden. En vanavond gaat de zon onder om 9:40.
11: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
20: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het wel in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
20: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
11: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
7: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
7: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
7: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
7: Ja, die pot van €50.000 is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Noordzee Regionieuws.
9: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerscorps.

0: aangename dingen.
1: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostense handelaar, online zou zitten en dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
0: Vergroot het budget voor de laptop zodat je iedereen kan bedienen en zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen en daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
2: U vraagt, uw burgemeester draait.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Antoni Smalen, wat is The Wine Gallery?
7: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
6: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
7: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
6: Dat moest op de Oosterover zijn?
7: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
6: Wat zal hier allemaal gebeuren?
7: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
6: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
7: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
6: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
7: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
6: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
7: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
6: Wanneer is de Wine Gallery open?
7: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee regionieuws.
4: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies

0: doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
6: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
6: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchwinkel in de Kapellenstraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
6: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
6: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
6: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
6: Dankjewel.
7: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: In Oostende is er tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterover. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voetrackfestival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was ie voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia, een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
9: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
0: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
9: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
0: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
9: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
0: Koppelen jullie daar ook een informatie plaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
9: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel, hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
0: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
11: Well, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
12: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
13: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
14: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphonse Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
15: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
14: En er zijn activiteiten.
15: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
14: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
15: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
14: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
15: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. We hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
0: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
16: Ik ben Timmy van Assen.
17: Hello, I'm Dario Durda.
18: Ik ben Frank Jonbloed.
19: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
20: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
21: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus Bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
22: Alles dat meer regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of tandro. Maar toch, de revue is iets speciaals. Voor een gewone revue en een cursus te krijgen, ik vind dat al een eer.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag een zonnige dag aan de kust met maxima tot 27 graden. Zondag komen er buien. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden. En vanavond gaat de zon onder om 9:40.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
23: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
0: Waar bijvoorbeeld?
23: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
0: En dat willen jullie oplossen?
23: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
0: Wat is de verdere timing daarvoor?
23: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
0: Dat is al vrij snel.
23: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
25: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
26: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
27: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
23: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
0: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
23: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
0: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
3: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
4: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op 1 voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
5: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mei, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredenen blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
7: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
8: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
7: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
8: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
7: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
8: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
7: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Mijn naam is Joris Polet.
10: Ik ben André Durie.
11: Ik ben Kurt Kluis.
12: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
13: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
8: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
13: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
8: Dat moest op de Oosthoever zijn?
13: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
8: Wat zal hier allemaal gebeuren?
13: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
8: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
13: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
8: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
13: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
8: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
13: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
8: Wanneer is de Wine Gallery open?
13: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: In Oostende is er tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute, crafts en buitententoonstelling kan je bezichtigen op de Oosterover. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het foodtruckfestival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was ie voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
11: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
11: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
11: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
11: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Ado Beulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
11: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
11: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
15: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
16: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En nog veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
17: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
18: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
8: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
19: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
8: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
19: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe. toe komen. Dus het is echt heel bijzonder, heel speciaal.
8: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
19: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
8: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
19: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
21: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
25: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn. We hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
26: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacky Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag een zonnige dag aan de kust met maxima tot 27 graden. Zondag komen er buien. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden. En vanavond gaat de zon onder om 9:40.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
8: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
2: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
2: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hebben om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
2: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
2: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
4: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
4: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
27: Ik ben Gaël Bouzin.
28: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
29: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
29: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
29: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
29: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
29: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
7: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Er lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was 1 eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
11: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
12: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
13: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
29: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
8: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
29: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt

0: Vlaamse regionieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordse regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
7: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
7: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
7: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
7: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene...

0: een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
2: In Oostende is er tot de 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was hier voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Antony Smalen, wat is The Wine Gallery?
5: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
4: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
5: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
4: Dat moest op de Oosterhoever zijn?
5: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterhoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
4: Wat zal hier allemaal gebeuren?
5: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
4: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
5: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
4: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
5: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
4: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
5: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
4: Wanneer is de Wine Gallery open?
5: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
7: In de tijd halen we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
8: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
9: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we er een 38.000. Dus het was echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
10: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
10: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchwinkel in de Kapellestraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
10: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
10: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
10: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
10: Dank je wel.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijk Cinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
15: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
16: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor het Oostendse Hart. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag een zonnige dag aan de kust met maxima tot 27 graden. Zondag komen er buien. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden. En vanavond gaat de zon onder om 20:10.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Cursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
17: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
4: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
17: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
4: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
17: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
4: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
17: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
0: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
19: Ik ben Patrick de Vit.
20: Ik ben Philippe Monseweijer.
21: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
22: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
4: En er zijn activiteiten.
22: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
4: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
22: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
4: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
22: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
0: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
1: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jongheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240, of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Die spreuk is in het Frans. Je crois que compétre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
5: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
19: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een Goka-verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
23: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
0: Waar bijvoorbeeld?
23: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
0: En dat willen jullie oplossen?
23: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
0: Wat is de verdere timing daarvoor?
23: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
0: Dat is al vrij snel.
23: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijk Cinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
7: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
8: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
9: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
23: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
4: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
23: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de 2 kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
0: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
24: In Oostende is er tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterover. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voetrackfestival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was ie voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
25: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties die subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
10: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
25: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
10: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
25: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
10: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
25: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik vind het kerkhof van de Nieporse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Is daar een masterplan nodig? Een masterplan om die graven te herstellen?
12: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
13: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
14: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd. Het is een uniek plaats om dit te doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jongheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van 2.500 euro. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
15: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
10: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
15: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
10: Dat moest op de Oosterhoever zijn?
15: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterhoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
10: Wat zal hier allemaal gebeuren?
15: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
10: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
15: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
10: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
15: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
10: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
15: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
10: Wanneer is de Wine Gallery open?
15: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gaël Bouzin.
21: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
16: Noordzee Regionieuws.
0: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
26: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
27: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
28: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
29: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was het wel plezant, maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag een zonnige dag aan de kust met maxima tot 27 graden. Zondag komen er buien. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden. En vanavond gaat de zon onder om 20 voor 10.
16: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
2: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
2: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchwinkel in de Kapellenstraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
2: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
2: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
2: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
2: Dankjewel.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Cursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
8: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
8: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
8: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatie plaats aan voor Gaia, want het is eigenlijk jullie initiatief.
8: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jongheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
9: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
10: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze triestige tijd voor deze patiënten.
11: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
12: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
13: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
12: En er zijn activiteiten.
13: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
12: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
13: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
12: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
13: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Regionieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
15: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Rani van Landegem.
17: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
18: Die zijn zeer divers. Die zijn zeer in detail ook. Maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
12: Waar bijvoorbeeld?
18: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
12: En dat willen jullie oplossen?
18: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
12: Wat is de

0: Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee, dagklapper.
4: In Oostende is er tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute, crafts en buitententoonstelling kan je bezichtigen op de Oosterover. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het foodtruckfestival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was ie voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
0: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het wel in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
5: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
0: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
3: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
7: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en zijn krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
8: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Damiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden en waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst, met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheere noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen.

0: van de Ostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240, of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
4: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
4: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
4: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
4: Ja, die pot van €50.000 is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
7: Ik ben Rudy de Meijer.
8: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
9: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
10: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag een zonnige dag aan de kust met maxima tot 27 graden. Zondag komen er buien. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden. En vanavond gaat de zon onder om 20 voor 10.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antony Smalen, wat is The Wine Gallery?
11: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
11: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosterover zijn?
11: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
11: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
11: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
11: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
11: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
11: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor 15 euro. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Natasja Waldman.
13: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
14: Ik ben Joke Doodlewoman.
15: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
16: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
16: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
16: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
16: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van. Iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
16: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
16: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheere noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240, of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen. En die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
3: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
4: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. MetaRelax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
6: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
7: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
8: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
7: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
8: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
7: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
8: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
10: Ik ben David Nassus.
11: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
12: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
7: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
13: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
7: En er zijn activiteiten.
13: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
7: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
13: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
7: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
13: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
2: In Oostende is er tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute, crafts en buitententoonstelling kan je bezichtigen op de Oosterover. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was ie voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
5: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
4: Waar bijvoorbeeld?
5: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
4: En dat willen jullie oplossen?
5: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
4: Wat is de verdere timing daarvoor?
5: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
4: Dat is al vrij snel.
5: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Maar met ons Bredene Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Bredene nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
7: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 1972. Dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
8: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
5: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
4: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
5: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
11: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
12: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn iedereen een kans te geven. En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar, Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
13: Het bleek dat er nu een veertigtal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld. En we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag een zonnige dag aan de kust met maxima tot 27 graden. Zondag komen er buien. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden. En vanavond gaat de zon onder om 20 voor 10.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
14: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en hoe bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
4: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
14: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
4: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
14: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
4: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
14: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor 15 euro. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017... Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
19: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
4: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
19: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden vandaag nog geen fysieke winkel.
4: Dat moest op de de Oosterover zijn?
19: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
4: Wat zal hier allemaal gebeuren?
19: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
4: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
19: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
4: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
19: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
4: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
19: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
4: Wanneer is de Wine Gallery open?
19: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
3: Hier in de site bij het AZ Oostende.
4: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
5: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruik naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. MetaRelax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
6: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
6: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
6: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
6: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
6: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
6: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Carolien de Vriend.
4: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
6: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.

0: 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken, hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
0: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
0: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Dat bestaat nergens. Een volledig virtuele zoo, dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
4: In Oostende is er tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterover. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het... Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Waaronder het Foodtruck Festival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was ie voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Serge Gobain er waait.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Serge Gobain er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
6: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
5: En er zijn activiteiten.
6: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
5: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
6: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
5: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
6: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. We hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel

0: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
1: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat, dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
2: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
4: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
7: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
6: Waar bijvoorbeeld?
7: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
6: En dat willen jullie oplossen?
7: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
6: Wat is de verdere timing daarvoor?
7: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
6: Dat is al vrij snel.
7: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
9: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
11: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
4: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum.

0: Het programma van de wijk Cinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
3: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
4: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
5: Het is een heel visuele legging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag een zonnige dag aan de kust met maxima tot 27 graden. Zondag komen er buien. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden. En vanavond gaat de zon onder om 9:40.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
8: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
7: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
8: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de 2 kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière, of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
0: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Regje van Troost, kunstschilder.
10: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Rani van Landegem.
12: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
13: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
13: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
13: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
13: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jongheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van 2.500 euro. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op prijs en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
15: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daar van voorzitter te zijn.
16: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
17: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
18: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
19: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een baravin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
19: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijn naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosthoever zijn?
19: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
7: Wat zal hier allemaal gebeuren?
19: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
19: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
7: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
19: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
7: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
19: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
7: Wanneer is de Wine Gallery open?
19: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
1: Regionieuws.
0: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
21: Ik ben Haris Brataneus.
22: Ik ben Christopher Meijer.
23: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
24: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
24: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
24: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
24: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
24: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
24: Dank je wel.
1: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee, dagklapper.
25: In Oostende is er tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterover. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voortrackfestival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was ie voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA, een bijzondere tentoonstelling in het Cursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè? Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
7: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
2: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon kunnen ze dus via een speciale procedure kunnen ze dus echt dieren zien opduiken, hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
7: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
2: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
7: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
2: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
7: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik ken Oostende wel al een beetje, omdat we hier ook met ons gezelschap vaak spelen, toneelspelen met Compagnie de Hoe. En op Theater aan Zee heel veel gespeeld heb. En als ik naar de zee ga in de vakantie, zo vind ik het ook fijn om naar Oostende te komen. Omdat je goede restaurants hebt en winkels.
4: Als ik kijk wat er nu al is en als ik merk hoe de spreiding in elkaar zit, dan denk ik dat we echt 9 volle maanden gaan hebben die ook heel veel respect zullen tonen voor het werk van Ensor.
5: Die zone ligt in het einde van de Polderstraat en een stukje Keerweg, omdat dat eigenlijk een gebied is waar het heel moeilijk is om te passeren of om eigenlijk een fietser in te halen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
7: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jongheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis.
0: Goed nieuws van de Giro in Echtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
8: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
7: En er zijn activiteiten.
8: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
7: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
8: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
7: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
8: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
0: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
10: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Rani van Landegem.
21: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Oostends Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid. En er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken. En ik wil dat allemaal in comedy brengen.
26: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik. En we willen dat absoluut tegengaan. En vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daar dan een een oplossing te bieden.
12: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
13: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag een zonnige dag aan de kust met maxima tot 27 graden. Zondag komen er buien. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden. En vanavond gaat de zon onder om 20 voor 10.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
14: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
7: Waar bijvoorbeeld?
14: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
7: En dat willen jullie oplossen?
14: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
7: Wat is de verdere timing daarvoor?
14: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
7: Dat is al vrij snel.
14: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor 15 euro. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
16: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Romina van Horen.
17: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
18: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
17: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
26: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
7: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
26: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière, of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
0: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jongheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ze opereren op het strand en ze kijken waar er problemen zijn of waar problemen kunnen vermeden worden. We concentreren ons, we focussen ons eerst op het stuk nieuw strand hier. Dat is ook de plaats waar heel veel mensen komen en waar zich ook de meeste problemen voortdoen op het vlak van reiniging.
3: En we gaan die hoekjes opzetten in onze zorgcentra en bibliotheken om de mensen de kans te geven om herinneringen op te halen en eigenlijk als aanleiding om een gesprek op te starten over kamperen aan de kust.
4: Wij zijn een surfschool, dus we werken zeker technisch. We zeggen dat we de leerlingen niet alleen amusement en spel mee bijbrengen, maar ook technische aspecten van surfen.
5: En de blonde Betsy en de Betsy Brunette zijn beiden erkend als West-Vlaams streekproduct. Dus onze fonds groeien ook altijd maar, dus het gaat eigenlijk vrij goed.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
7: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties die subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
7: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
7: Ja, misschien dat het... dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
7: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
9: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
11: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Antony Smalen, wat is The Wine Gallery?
12: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
1: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
12: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijn naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
1: Dat moest op de Oosterhoever zijn?
12: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterhoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
1: Wat zal hier allemaal gebeuren?
12: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
12: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
12: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
12: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
12: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee, dagklapper.
13: In Oostende is er tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute, crafts en buitententoonstelling kan je bezichtigen op de Oosterhoever. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voetrackfestival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was ie voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
14: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
14: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchroom-winkel in de Kapellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
14: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
14: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
14: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte daguitstap. Hè. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
14: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat we HVO Stende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
15: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
16: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Ensoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
17: Wat dat de kroeg en ik en het Pauwensplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jongheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
18: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
19: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
18: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
19: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
18: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
19: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die echt die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenis. gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
18: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
19: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo.

0: van Comedy Oostende en Improbeer. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
4: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
5: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
6: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
7: Gezien dat de Oostrover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierzool helpen invullen daarmee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag een zonnige dag aan de kust met maxima tot 27 graden. Zondag komen er buien. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden. En vanavond gaat de zon onder om 20 voor 10.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
10: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Billy Pock, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
9: En er zijn activiteiten.
10: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
9: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Billy Pock.
10: Nee, de Handelaarsbond Billy Pock blijft de Handelaarsbond Billy Pock. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
9: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
10: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo.

0: die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
5: Ik ben Lut van de Kastelen.
6: Ik ben Patrick Jansen.
7: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
9: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
8: Waar bijvoorbeeld?
9: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
8: En dat willen jullie oplossen?
9: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
8: Wat is de verdere timing daarvoor?
9: De eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
8: Dat is al vrij snel.
9: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
11: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
12: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
13: Wel, ik denk dat het misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden brengen. Hè?
14: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. MetaRelax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
9: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
8: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
9: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de 2 kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijk Cinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Simon Buijsen.
9: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
17: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
18: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
8: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
18: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
8: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
18: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
8: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
18: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
19: In Oostende is er tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute, crafts en buitententoonstelling kan je bezichtigen op de Oosterover. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents. Waaronder het voetrackfestival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was ie voor vandaag. Straks ook nog het nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Antonie Smalen, wat is de Wine Gallery?
16: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
8: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
16: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
8: Dat moest op de Oosthoever zijn?
16: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
8: Wat zal hier allemaal gebeuren?
16: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
8: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
16: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
8: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
16: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
8: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
16: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
8: Wanneer is de Wine Gallery open?
16: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Die spreuk is in het Frans. Je crois que compétre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite, ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
21: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
22: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goochelaar verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
23: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheere noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
23: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
0: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
23: En je hebt ook een eigen winkel?
0: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
23: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
0: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
23: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
0: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
23: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
0: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
23: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dankjewel.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Eddy Grison.
24: Ik ben Nina Batti.
25: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
26: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
4: Noordzee-regionieuws.
23: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Een tutjesboom is eigenlijk een echte boom, zeg maar, waar kindjes hun tutje kunnen gaan ophangen.
20: Wel, het is duidelijk dat de site op dit moment beschermd is met de termen, met de gaanderijen en met de Wellington. Het zwembad hoort daar niet bij. Het is natuurlijk wel een bouwwerk die zijn waarde heeft. En dat betekent dat wij ervoor kiezen dat daar opnieuw een open groene ruimte komt.
7: Er zijn 6 fietsen die we in de binnenstad geplaatst hebben, te herkennen aan de LGBTQ-kleuren.
10: Ik ben al vaak op de Amandine geweest. De IJslandvaart is mij niet vreemd, maar je kunt altijd bijleren natuurlijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag een zonnige dag aan de kust met maxima tot 27 graden. Zondag komen er buien. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden. En vanavond gaat de zon onder om 9:40.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
11: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
12: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
11: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
12: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
11: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
12: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
11: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
12: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
23: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
23: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017... Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Jos Keters.
24: Ik ben Caroline de Vriend.
27: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
14: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
15: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
14: En er zijn activiteiten.
15: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
14: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
15: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
14: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
15: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
9: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin. Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
9: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240, of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En we gaan dat duinengebied gaan we doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
18: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
24: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Iperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
27: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepen over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
16: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
8: Waar bijvoorbeeld?
16: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
8: En dat willen jullie oplossen?
16: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
8: Wat is de verdere timing daarvoor?
16: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuwe parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
8: Dat is al vrij snel.
16: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
23: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk de Grauwe.
21: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
22: Ik ben Nancy Bourquani.
25: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
7: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
8: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
7: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
6: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
4: In Oostende is er tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterover. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voetrackfestival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was ie voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
6: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekeek, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
5: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
6: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
5: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
6: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
5: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
6: Ja, die pot van €50.000 is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
8: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
9: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
10: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jongheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
6: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
5: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
6: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
5: Dat moest op de Oosterover zijn?
6: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
5: Wat zal hier allemaal gebeuren?
6: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
5: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
6: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
5: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
6: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
5: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
6: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
5: Wanneer is de Wine Gallery open?
6: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijk Cinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
12: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
13: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
15: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat heb ik ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag een zonnige dag aan de kust met maxima tot 27 graden. Zondag komen er buien. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden. En vanavond gaat de zon onder om 20 voor 10.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
16: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
16: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
16: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
16: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen, vind ik. Want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer.

0: gesprek, Elsie Matthijsens.
1: Dankjewel.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
6: Ik ben Lut van de Kastelen.
7: Ik ben Patrick Jansen.
8: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurzaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
9: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
0: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
9: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
0: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
9: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
0: Koppelen jullie daar ook een informatie plaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
9: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
0: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen

0: van de Ostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Nou, we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
3: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En ja, zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
4: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
5: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
8: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
7: En er zijn activiteiten.
8: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
7: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
8: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
7: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
8: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dus ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
0: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin. Radio
1: Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Glenn Dangro. Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Antri Dumaré.
11: Hallo, Jaksinek hier, Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
12: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
7: Waar bijvoorbeeld?
12: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
7: En dat willen jullie oplossen?
12: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
7: Wat is de verdere timing daarvoor?
12: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
7: Dat is al vrij snel.
12: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's.
10: De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
13: In Oostende is er tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute, crafts en buitententoonstelling kan je bezichtigen op de Oosterover. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voetrackfestival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was ie voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen, op een bijzondere locatie ook.
12: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
7: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
12: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
10: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
15: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
16: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
10: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jongheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240, of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
17: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
17: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
17: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
17: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
10: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk Matthijven.
19: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
20: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
10: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido geeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije school, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
22: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn. en dat maakt iets los in een mens. Hé. Een mens wordt er is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
2: Voor mij, de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de Belém, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
3: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag een zonnige dag aan de kust met maxima tot 27 graden. Zondag komen er buien. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden. En vanavond gaat de zon onder om 20 voor 10.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
4: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een baravin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
7: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
4: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijn naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
7: Dat moest op de Oosthoever zijn?
4: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
7: Wat zal hier allemaal gebeuren?
4: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
7: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
4: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
7: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
4: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
7: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
4: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
7: Wanneer is de Wine Gallery open?
4: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
10: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor 15 euro. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
24: Ik ben David Nases.
25: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
26: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
0: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
10: En je hebt ook een eigen winkel?
0: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
10: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
0: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
10: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
0: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
10: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
0: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
10: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dankjewel.

0: Hoogstraatse regionieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
3: Ja, er komt een gloednieuw Lago Zwemparadijs en ons 14e Zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
4: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
5: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
7: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
8: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
7: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
8: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
7: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
8: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
7: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
9: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
8: En er zijn activiteiten.
9: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
8: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
9: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
8: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
9: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sinds 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: In Oostende is er tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute Kraafs, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterover. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het voetrackfestival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was ie voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
4: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
11: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
8: Waar bijvoorbeeld?
11: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
8: En dat willen jullie oplossen?
11: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
8: Wat is de verdere timing daarvoor?
11: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
8: Dat is al vrij snel.
11: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
13: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
14: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
11: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het wel in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
11: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
16: Ik ben Timmy van Assen.
17: Hello, I'm Dario Durda.
18: Ik ben Frank Jonbloed.
19: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
21: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
22: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag een zonnige dag aan de kust met maxima tot 27 graden. Zondag komen er buien. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden. En vanavond gaat de zon onder om 9:40.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
2: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
16: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
2: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
16: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
2: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
16: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
2: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor 15 euro. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
23: Ik ben Kirby Hallemees.
24: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
26: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
16: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
26: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
16: Dat moest op de Oosterover zijn?
26: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
16: Wat zal hier allemaal gebeuren?
26: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
16: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
26: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
16: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
26: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
16: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
26: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
16: Wanneer is de Wine Gallery open?
26: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW.

0: of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Zodanig dat de luchthaven van Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
3: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
4: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenwagen is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
5: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. MetaRelax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
6: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
6: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
6: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
6: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
6: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, die zee en dat strand. Leuke terrein.

0: als je zo'n bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dankjewel. Nieuws en info.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
7: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
7: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
7: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
7: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: In Oostende is er tot 26 juli in het centrum Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is ook nog straatanimatie. De kunstroute Crafts, een buitententoonstelling, kan je bezichtigen op de Oosterover. De route verbindt kunst van 18 kunstenaars met de lokale handelaars en de gelaagde identiteit van deze nieuwe wijk. Dan nog dit, op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruck Festival Smaak en dat allemaal nog tot en met zondag. Zo, dat was ie voor vandaag, straks ook nog het nieuws.
0: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
4: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
7: En er zijn activiteiten.
4: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
7: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
4: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
7: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
4: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
9: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
10: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jongheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
12: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
11: Waar bijvoorbeeld?
12: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
11: En dat willen jullie oplossen?
12: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
11: Wat is de verdere timing daarvoor?
12: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
11: Dat is al vrij snel.
12: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Willy Sommers.
14: Ik ben Romina van Oren.
15: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
16: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
18: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
19: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Kursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman en ik hebben 25, dat is onze zilverrok in feite.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 17 graden. Morgen zaterdag een zonnige dag aan de kust met maxima tot 27 graden. Zondag komen er buien. De strandwatertemperatuur bedraagt 21,4 graden. En vanavond gaat de zon onder om 20 voor 10.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
12: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
11: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
12: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor 15 euro. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
20: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
21: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
22: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
23: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
11: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
23: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
11: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
23: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
11: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
23: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een, voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Regionaal nieuws en info.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van 2.500 euro. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Die spreuk is in het Frans. Je crois que compétre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
3: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
5: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goochelaar verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Antonie Smalen, wat is de Wine Gallery?
4: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
11: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
4: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
11: Dat moest op de Oosthoever zijn?
4: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
11: Wat zal hier allemaal gebeuren?
4: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
11: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
4: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
11: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
4: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
11: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
4: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
11: Wanneer is de Wine Gallery open?
4: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Regionieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijk Cinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
8: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
9: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
11: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
10: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
11: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
10: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
11: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
10: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
11: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
10: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
4: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
4: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
4: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
4: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten in een museum, ergens hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
6: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
7: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jongheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Echtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van 2500 euro. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
8: Die zijn zeer divers. Die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
8: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
8: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
8: De eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
8: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Charlotte Verkeijn.
10: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
11: Ik ben Danik Menne.
12: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
13: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
14: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
15: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Kustaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
16: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we er 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
6: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
6: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
17: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
17: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
17: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
17: Ja, die pot van €50.000 is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jongheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240, of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
19: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
20: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Dus ik ben daar heel blij mee.
21: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenen Dorp.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. MetaRelax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antony Smalen, wat is de Wine Gallery?
22: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een baravin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
22: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosterover zijn?
22: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
22: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch lunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
22: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
22: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
22: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
22: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.

0: 140, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijk Cinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
6: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
6: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellestraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
6: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
6: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in 1 groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
6: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
6: Dank je wel.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017... Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien.

0: Het weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
4: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
4: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
4: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
4: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
0: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, van, ja, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
6: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar een bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
7: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
8: Ik heb ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
9: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Billy Pock, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
9: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Billy Pock.
9: Nee, de Handelaarsbond Billy Pock blijft de Handelaarsbond Billy Pock. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
9: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. We hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu meer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
0: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Marcel van Tilt.
11: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
12: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
13: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
0: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
14: Het is eigenlijk ook een beetje ter respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten houden. En daarom houden we er altijd een rood feest van.
15: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. de maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
16: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
16: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
16: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
16: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
16: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
17: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
17: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
0: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Heel wat mensen zijn ook vrijzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
18: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn. En ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
19: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
14: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sazatorre die op zoek gaan achter een schat.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
20: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en hoe bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
20: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
20: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
20: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een, voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
9: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoven. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
8: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
9: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
8: Dat moest op de Oosthoven zijn?
9: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoven organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
8: Wat zal hier allemaal gebeuren?
9: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
8: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
9: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
8: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
9: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
8: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
9: De masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
8: Wanneer is de Wine Gallery open?
9: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
4: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
4: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
4: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
4: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
4: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
4: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
11: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
12: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zouden verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
13: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
14: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
8: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
14: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toekomen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
8: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
14: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die echt die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
8: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
14: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Dat bestaat nergens. Een volledig virtuele zoo, dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Chris van den Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
16: Ik ben Haris Brataneus.
17: Ik ben Christophe Vermeijden.
18: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
17: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze hele hartschool, school voor buiten onderwijs.
19: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de 5e hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
20: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee.
8: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
21: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
8: En er zijn activiteiten.
21: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
8: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
21: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
8: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
21: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorps laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu meer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sinds 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
22: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
8: Waar bijvoorbeeld?
22: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
8: En dat willen jullie oplossen?
22: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
8: Wat is de verdere timing daarvoor?
22: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
2: Dat is al vrij snel.
22: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
3: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
4: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
5: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Oostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Oostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
7: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
7: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
9: Ik ben Haris Brataneus.
10: Ik ben Christopher Meijer.
11: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
12: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
1: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
12: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
1: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
12: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
1: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
12: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Nieuws en info. Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
9: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
1: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
9: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
1: Dat moest op de Oosthoever zijn?
9: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
1: Wat zal hier allemaal gebeuren?
9: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
9: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
9: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
9: De masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
9: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
13: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende en het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van wat is ons uniek DNA.
14: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in de ziekenhuis...

0: Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
2: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
2: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchroomwinkel in de Kapellestraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
2: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
2: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld er nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
2: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
2: Dankjewel.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Regionieuws.
0: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar.

0: Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijk Cinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk Noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting Stadhuis.
3: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manillen in Oostende organiseren.
4: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenhem, Bredene, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
5: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
7: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
0: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
7: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
0: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
7: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
0: Koppelen jullie daar ook een informatie plaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
7: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Dat bestaat nergens. Een volledig virtuele zoo, dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
0: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
8: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
7: En er zijn activiteiten.
8: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
7: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
8: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
7: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
8: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
0: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240... of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Okido is Oostendse kinderen in dialoog met onderwijs en ouders. Okido geeft dus lessen in het lager onderwijs, net overschrijdend, vrije scholen, gemeenschapsscholen. En Okido heeft dus sessies voor het mentale van de kinderen te verbeteren.
10: Ik ben een familiemens. Heel mijn familie stond er met de kinderen en mijn vader. Mensen die mij heel genegen zijn en dat maakt iets los in een mens. Een mens korter is op zijn 60ste nog wat emotioneler van.
11: Voor mij, de toppers blijven natuurlijk de grote schepen, de BLM, die achter het station ligt, is een zeer uitzonderlijk Frans schip, een Dreamaster.
12: Ons nieuw administratief centrum is niet zo ver gelegen van het oude. Wij nemen een nieuw pand in gebruik in de Spiljaarstraat nummer 21.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
13: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
0: Waar bijvoorbeeld?
13: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
0: En dat willen jullie oplossen?
13: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
0: Wat is de verdere timing daarvoor?
13: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
0: Dat is al vrij snel.
13: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
14: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Romina van Horen.
16: Jup, ik zie Alain van Pruutluten.
17: En ik zie ook Alain, ook van Pruutluten.
16: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
13: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
0: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
13: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
0: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
18: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
0: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
18: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
0: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
18: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
0: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
18: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een, voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
0: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Als de Polisfeesten een geroepen voelen om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan. En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
20: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
21: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jongheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van 2.500 euro. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Antony Smalen, wat is The Wine Gallery?
23: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een baravin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
22: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
23: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijn naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
22: Dat moest op de Oosthoever zijn?
23: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
22: Wat zal hier allemaal gebeuren?
23: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
22: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
23: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
22: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
23: buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
0: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
23: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
0: Wanneer is de Wine Gallery open?
23: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
24: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
25: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
26: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
0: En je hebt ook een eigen winkel?
26: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
0: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
26: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
26: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter, hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok, hè, en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
26: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar voor om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
26: Dankjewel.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
2: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
0: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
2: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
0: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
2: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
0: Koppelen jullie daar ook een informatie plaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
2: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè, maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
0: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240, of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
3: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het Oud Kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
2: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
4: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Bij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
7: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de Drie Hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
6: en er zijn activiteiten.
7: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
6: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Billikpok.
7: Nee, de handelaarsbond Billikpok blijft de handelaarsbond Billikpok. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
6: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
7: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Regionieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Joris Polet.
9: Ik ben André Durie.
10: Ik ben Kurt Kluis.
11: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
12: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
6: Waar bijvoorbeeld?
12: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
6: En dat willen jullie oplossen?
12: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
6: Wat is de verdere timing daarvoor?
12: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
6: Dat is al vrij snel.
12: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
9: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
6: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
9: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Kursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
13: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
14: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Kursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
15: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jongheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
16: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
6: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
16: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
6: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
16: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
6: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
16: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
18: Ik ben Haris Brataneus.
19: Ik ben Christopher Meijer.
20: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwerstraat.
21: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
22: En wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
23: Maar goed, ze hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk, je bent de slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
3: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Anthony Smalen, wat is The Wine Gallery?
4: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
6: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
4: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijn naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
6: Dat moest op de Oosthoever zijn?
4: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om

0: Eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
0: De masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
0: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
4: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
3: En je hebt ook een eigen winkel?
4: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketchroomwinkel in de Kapellestraat.
3: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
4: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
3: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
4: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
3: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
4: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
3: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
4: Dank je wel.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair.

0: Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
3: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
4: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
5: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Bij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Cursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
7: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
0: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
7: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus het is echt heel bijzonder, heel speciaal.
0: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
7: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
0: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
7: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Dat bestaat nergens. Een volledig virtuele zoo, dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
0: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
9: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
10: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
11: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
12: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
0: En er zijn activiteiten.
12: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
0: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
12: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
0: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
12: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur, maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
0: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
1: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
13: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
0: Waar bijvoorbeeld?
13: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
0: En dat willen jullie oplossen?
13: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
0: Wat is de verdere timing daarvoor?
13: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
0: Dat is al vrij snel.
13: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de garnaalkroket verdwenen is.
15: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
16: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
17: Ja, er zijn 2 nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. 1, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
4: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
18: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
4: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière, of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
0: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Björn Anseeuw.
20: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
21: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
22: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
24: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerken, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
2: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
3: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
18: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
3: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
18: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
3: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
18: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
3: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
18: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
1: Noordzee Regio Nieuws.
18: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
5: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
18: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
5: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
18: Dat moest op de Oosthoever zijn?
5: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
18: Wat zou hier allemaal gebeuren?
5: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
18: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
5: De Oostoverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
18: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
5: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
18: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
5: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
18: Wanneer is de Wine Gallery open?
5: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag, telkens van 12 uur.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen in onze pamper. Chap en ik in onze pamper.
3: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onhaaldig was.
4: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
5: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
6: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste Almoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
7: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
7: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er 2 eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
7: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
7: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca, ook gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
7: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè? Omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
7: Dank je wel.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
9: Ik ben Patrick de Vit.
10: Ik ben Philippe Monseweijer.
11: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
13: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
13: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure kunnen ze dus echt dieren zien opduiken, hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
14: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
13: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
14: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
13: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
4: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
3: En er zijn activiteiten.
4: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
3: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
4: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
3: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
4: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorps laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Oostendse conferentie is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
6: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daaraan een oplossing te bieden.
7: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
8: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
9: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
9: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
9: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
9: De eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
9: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
11: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
13: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst preust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
16: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
17: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in de stand.
16: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
18: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
6: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
6: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
3: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
11: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
3: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
11: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
3: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
11: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
3: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
11: Ja, die pot van €50.000 is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
3: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste.
1: Toerismevoorzitter Rob Jonkheere noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
20: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
21: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
22: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel de persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij je spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepen over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run.

0: En dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
1: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
0: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
1: Dat moest op de Oosterover zijn?
0: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
1: Wat zal hier allemaal gebeuren?
0: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
1: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
0: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wilden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
1: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
0: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
1: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
0: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
1: Wanneer is de Wine Gallery open?
0: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Regionieuws.
3: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
8: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
3: En je hebt ook een eigen winkel?
8: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
3: U bent voorzitter van die handel.

0: handelaarsbond. Hoe groot is die handelaarsbond?
1: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
0: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
1: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold II-laan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, hè, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, hè, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
0: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
1: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, hè, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, hè, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, hè, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Hè, dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
0: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
1: Dank je wel.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017... Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dicht bij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
4: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
0: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
4: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
0: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
4: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
0: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
4: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
0: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, om breder te beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
6: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de Oude Sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
7: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
8: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
0: En er zijn activiteiten.
8: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
0: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
8: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
0: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
8: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
0: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Charlotte Verkeijn.
10: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
11: Ik ben Danik Menne.
12: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
13: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten en Raverszijde. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
15: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
16: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
17: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
18: Gezien dat de Oosterover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pionierzool helpen invullen daarmee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dit is Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
19: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
0: Waar bijvoorbeeld?
19: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
0: En dat willen jullie oplossen?
19: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
0: Wat is de verdere timing daarvoor?
19: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wil, wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
0: Dat is al vrij snel.
19: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
15: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
0: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
15: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
0: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240, of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
3: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
4: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
7: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van, als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
6: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
7: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet, dat is de kern.
6: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
7: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
6: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
7: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Eddy Grison.
10: Ik ben Nina Batti.
11: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
12: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
13: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op 2 pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
6: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
13: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
6: Dat moest op de Oosthoever zijn?
13: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
6: Wat zal hier allemaal gebeuren?
13: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
6: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
13: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
6: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
13: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
6: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
13: De masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
6: Wanneer is de Wine Gallery open?
13: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag, telkens van 12 uur.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sinds 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
2: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
2: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellenstraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
2: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
2: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellenstraat, Ado Beulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van iedereen doet mee. De horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
2: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. Het is, ja, we zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
2: Dankjewel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er lag een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
4: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
5: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Heb je juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
6: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat al 37 per uur geflitst worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW boven de wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna één per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
8: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
9: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
8: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
9: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
8: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
9: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die echt die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
8: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
9: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijk Cinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
15: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
16: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
17: Want met Vredesdansorkest in het Witpaard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Dit is Radio Noordzee.
18: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
19: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
18: En er zijn activiteiten.
19: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
18: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
19: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
18: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
19: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
20: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
18: Waar bijvoorbeeld?
20: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
18: En dat willen jullie oplossen?
20: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
18: Wat is de verdere timing daarvoor?
20: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
18: Dat is al vrij snel.
20: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
21: Dit is Radio Noordzee.
22: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostendse VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmale aan zijn zus gericht. Dus telkenmale hij naar Brussel ging.
24: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
25: In Middelkerke investeert een minimum een €30 miljoen. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
26: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
22: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
20: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
8: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
20: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. Hier, we hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld over die subsidies. Waarom?
8: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
8: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
8: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
8: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor 15 euro. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017... Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6.

0: moest op de Oosterover zijn?
1: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterover organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
2: Wat zal hier allemaal gebeuren?
1: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
2: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
1: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
2: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
1: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
2: U zegt we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
1: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
2: Wanneer is de Wine Gallery open?
1: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Elk terras in Rood-Middelkerke mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
5: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen problemen mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
6: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
7: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240 of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Binnenkort braderie aan zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
9: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme door

0: van voorzitter opnemen.
1: En je hebt ook een eigen winkel?
0: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Capellestraat.
1: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
0: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
1: Komend weekend is er dan die braderie aan zee. In welke straten is dat in het centrum?
0: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Capellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Van elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
1: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
0: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
1: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
0: Dank je wel.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
4: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
6: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaar ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Answer. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
8: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
9: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
6: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Dit is Radio Noordzee.
1: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
10: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
1: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
10: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
1: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
10: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
1: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
10: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
1: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017... Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
1: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
12: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
1: En er zijn activiteiten.
12: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
1: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
12: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
1: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
12: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen, dus de 3 dagen aan een stuk, muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
1: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De komende 5 jaar wordt de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company. Er zijn flink wat wijzigingen in de locatie. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Toerismevoorzitter Rob Jonkheren noemt de nieuwe organisator visionair. Op 15 augustus start basketbalclub Oostende met de voorbereidingen van het seizoen. De eerste training is er op 15 augustus, gevolgd door oefenmatchen tegen Brugge, Bonn, Keulen, Charleroi en Trier. De enige oefenmatch thuis tegen Gravelines wordt op 18 september gespeeld. Het wetsvoorstel voor sterrenkindjes kan op veel waardering rekenen van de Oostense VZW Boven de Wolken. Het wetsvoorstel voorziet dat ouders van een stilgeboren kind vanaf 140 dagen zwangerschap ook een achternaam kunnen geven. Vroeger was dat vanaf 180 dagen. In Gistel hebben zich 24 inwoners gemeld om deel uit te maken van het vrijwilligerskorps. Ze starten binnenkort een opleiding bij het Rode Kruis. Goed nieuws van de Giro in Ichtegem. Door een schenking van Sera kregen ze nieuwe tenten, goed voor een waarde van €2.500. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren het er 240... of bijna 1 per werkdag. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
14: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
15: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een kids run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyklappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
16: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
1: Waar bijvoorbeeld?
16: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
1: En dat willen jullie oplossen?
16: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
1: Wat is de verdere timing daarvoor?
16: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken. Om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
1: Dat is al vrij snel.
16: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio
2: Noordzee Regionieuws.
1: De Vlaamse regering en de uitbater van de luchthavens van Oostende en Antwerpen hebben een overeenkomst gesloten. Daarbij worden facturen en claims kwijtgescholden. Tegelijk werd beslist dat de subsidies doorlopen tot 2039. De actiegroep Wilo zegt dat er te veel belastingsgeld gaat naar de luchthaven. Oostende verklaart in de provincie het vaakst woningen onbewoonbaar of ongeschikt. Vorig jaar waren dat er bijna 240, een gevolg van het woonplan dat meer kwaliteitsvolle woningen wil. De lijst met onbewoonbare panden slinkt elk jaar. Er verdwijnen panden van de lijst omdat de eigenaars ze in orde stellen. Vroeger duurde dat gemiddeld 800 dagen, nu nog 300. Het meeste aantal onbewoonbare panden in Oostende bevindt zich in het centrum. Het programma van de wijkcinema in Oostende werd bekendgemaakt. In 6 wijken worden eind augustus en tot eind september films vertoond in samenwerking met het filmfestival. Op het programma onder meer Chicken Run, La Vita è Bella en Les Intouchables. Volgend jaar komen andere wijken aan de beurt. De komende 5 jaar worden de kerstmarkt en ijspiste in Oostende uitgebaat door Polar Bear Company uit Bredene. Op het Wapenplein komt er een kerstmarkt en op het Sint-Peters- en Paulusplein een ijspiste. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gael Bouzin.
19: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
20: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
1: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven.
20: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen. En dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
2: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf morgen genieten abonnementshouders bij KVDO een voorrang om tickets te kopen voor de Champions League match van Union tegen Bodo Glimt uit Noorwegen. KVDO-supporters kunnen de match bijwonen voor €15. Vandaag start in Gistel het festival Tomorrowland met een knipoog naar Tomorrowland. Jeugdforum Moeren organiseert het festival al sedert 2017. Van vrijdag tot zondag zijn er optredens van DJ's. De organisatoren laten het festival elk jaar groeien. Komend weekend wordt in Bredene een kitefestival gehouden. Het vliegerfestival Kite Away vindt plaats aan Strandpost 6. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
18: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in de maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
17: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
18: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
17: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
18: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
17: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van €50.000 blijft.
18: Ja, die pot van €50.000 is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar het allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
22: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
23: Dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
24: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
25: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
0: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
25: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Tineke van Halemees.
4: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
17: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
12: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
17: En er zijn activiteiten.
12: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
17: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
12: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
17: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
12: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
25: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
2: Nieuws en info aan de kust.
11: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
25: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
20: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
17: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
20: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
6: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
8: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
9: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mei, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
25: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
10: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
17: Er zijn best wel wat animatoren.
10: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
25: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
16: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
17: Waar bijvoorbeeld?
16: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
17: En dat willen jullie oplossen?
16: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
17: Wat is de verdere timing daarvoor?
16: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn, om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
17: Dat is al vrij snel.
16: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Björn Anseeuw.
14: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
15: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
18: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
25: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
0: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zaken, vluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
25: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
21: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
19: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
26: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren licht van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Hè. Dat was hilariteit alom. Hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
27: Mark Loy, er zijn aan boord van de Mercator ooit grote beelden vervoerd. Hoe zit dat in elkaar?
28: Ja, dat waren beelden die van het Paaseiland kwamen. In 1934 was er een zeilcampagne met een aantal kadetten aan boord, zoals gewoonlijk. En dan voer de Mercator zelfs via het Panamakanaal naar de Stille Oceaan en naar het Paaseiland. En daar werden drie beelden, laten we zeggen, één reuzenbeeld van, dacht ik, een 5 ton, een kop, zoals die er daar met honderden voorkomen, getakeld aan boord van de Mercator en dan nog ook een hoed van een van die beelden en nog een kleiner stuk ook. Die werden aan boord gebracht. Het meest spectaculaire was natuurlijk dat grote beeld van 5 ton, want we moeten rekening houden, daar was geen haven in de buurt en ze moesten dus, de Mercator lag aangemeerd, we lag voor anker op ongeveer 250 meter van de kustlijn zelf. En dankzij de steun en de kracht en de inspanningen van de lokale bevolking hebben ze dat beeld dan vastgemaakt onder een van de roeiboten van de Mercator. En op die manier kon men dan de afstand overbruggen om het beeld tot aan de Mercator te brengen. Maar dat beeld was zo zwaar dat het toch losgekomen is en op de zeebodem terechtgekomen. Hij lag misschien 20 meter diep, maar dan hebben die mensen, die inboorlingen waren gewoon om daar te duiken, en die hebben dan met een immense inspanning dat beeld toch weer via takels en kabels kunnen bevestigen en touwen kunnen bevestigen aan die roeiboot, en uiteindelijk is het aan boord kunnen getakeld worden.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Antonie Smalen, wat is de Wine Gallery?
4: De Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever. Die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
3: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
4: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
3: Dat moest op de Oosterhoever zijn?
4: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosterhoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
3: Wat zal hier allemaal gebeuren?
4: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken, gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
3: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
4: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterhoever.
3: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
4: Buiten eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
3: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
4: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
3: Wanneer is de Wine Gallery open?
4: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
2: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
25: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
20: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
1: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
27: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
1: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
27: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
1: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond ietsje mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
27: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
1: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
27: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
25: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
10: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
27: Er zijn best wel wat animatoren.
10: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
25: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
6: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
8: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin aan Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
27: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de MetaRelax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. MetaRelax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerken gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
27: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
9: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
27: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
9: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
27: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
9: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
27: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
9: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
27: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van GAIA.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
25: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
0: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig en enkel inzetten op of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur, dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
25: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
14: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Servaas Buisgaard.
16: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
17: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen.

0: toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen. En dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
1: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
7: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
6: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
7: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggifter, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
6: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
7: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
6: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
7: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat, daar gaat het vooral over voor mij.
1: Dank voor de duiding, lieve Dugardijn.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, de Castaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan Zee en Staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
8: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
9: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleux.
10: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
6: Er zijn best wel wat animatoren.
10: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30.

0: animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Antonie Smalen, wat is The Wine Gallery?
5: The Wine Gallery is een nieuwe zaak eigenlijk op Oosthoever die rust op twee pijlers. Een wijnwinkel, een bar à vin en dan een evenementenruimte waar er van alles kan georganiseerd worden.
4: Je hebt 15 jaar ervaring in de wijn.
5: Klopt. Onder de naam E-Wines verdelen wij al jaren wijnen naar de gastronomische restaurants, particulieren, maar ook evenementen. En dit is dan voor ons dan ook de logische next step om het ook nog fysiek te maken. We hadden op vandaag nog geen fysieke winkel.
4: Dat moest op de Oosthoever zijn?
5: Voor ons een bewuste keuze eigenlijk, omdat we al jaren onze degustatiedagen op de Oosthoever organiseren. De locatie is voor ons toch de meest vernieuwende en de meest prachtige locatie aan de Belgische kust. En we hebben hier eigenlijk het ideale pand gevonden om te doen wat we graag doen.
4: Wat zal hier allemaal gebeuren?
5: Wel, we gaan buiten onze winkel ook de mensen de mogelijkheid geven om wijnen per glas te komen drinken. Gekoppeld aan een klein hapje. Je gaat hier ook een brunch bijvoorbeeld kunnen hebben op zondag. En we gaan hier ook wijnevenementen organiseren.
4: Jullie lanceren ook een Oosteroeverwijn. Wat is dat?
5: De Oosteroeverwijn was voor ons toch een belangrijk gegeven, omdat we een mooie instap witte wijn, rosé of rood wouden aanbieden aan ons cliënteel. Die linkt aan ons pand en de prachtige omgeving hier. Dus samen met de wijnmaker hebben we daar eigenlijk een instap, op instapniveau een heel mooie wijn gecreëerd. Die eigenlijk met een mooi etiket heeft met de omgeving van Oosterover.
4: Dit is ook een eventruimte. Wat zal hier georganiseerd worden?
5: Buiten de eigen wijn-events of masterclasses die we gaan organiseren, zijn hier diverse mogelijkheden. Dus je kan hier vergaderingen organiseren, je kan hier recepties organiseren. De ruimte is zo ingedeeld dat we eigenlijk in de ruimste zin van het woord evenementen tot 80 personen in dit pand kunnen organiseren.
4: U zegt, we gaan masterclasses organiseren. Hoe zit dat in elkaar? Wie komt dan?
5: Wel, de masterclasses zijn gebaseerd op onze wijnmakers en de sommeliers waar we mee samenwerken. In het najaar gaan we bijvoorbeeld een top Rioja-maker hebben uit Spanje die hier zijn exclusief gamma komt presenteren.
4: Wanneer is de Wine Gallery open?
5: De Wine Gallery is open van woensdag tot zondag telkens van 12 uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
7: Ik ben Timmy van Assen.
8: Hello, I'm Dario Durja.
9: Ik ben Frank Jonbloed.
10: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
11: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
7: Het is toch wel werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad. Hè.
9: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
12: Stadsgids Mark Loy bespreekt vandaag een stuk geschiedenis van de lijn Oostende-Dover.
13: Wat gebeurde er met de jumbo-ferry Prins Filip na de RMT-episode? Na het failliet van de RMT in 1997 wordt de Prins Filip te koop gesteld in Duinkerke, Noord-Frankrijk. Stena Roro koopt en laat het varen, de Prins Filip bedoel ik dan, als de Stena Royal op de lijn Doeverzeebrugge. Nou, wat aanpassingen aan de binnenzijde, waarbij veel van haar vroegere glans en luxe van alle interieurs verloren ging, wordt de ferry ingezet op de lijn Doever-Calais als de Aquitaine. In 2000 ramt het schip bij een foutmanoeuvre de kaai in Calais. Gelukkig zijn er alleen maar licht gewonden. 2 jaar later wordt de Jumbo verkocht aan P&O Ferries, die het wegens eigen overcapaciteit van de eigen vloot doorverkoopt aan LD Lines, die het herdoopt tot Norman Spirit en het laat varen op Le Havre Portsmouth. Trouwens onder Italiaanse vlag en met een goedkope niet-Europese bemanning. Een 9-tal jaar later verhuist de vroegere RMT Jumbo naar de lijn Bologna-Dover en in 2010 sluit LD Lines een akkoord met onze welbekende Trans-Europa Ferries om het schip als de Ostend Spirit in te zetten op de lijn Ostende-Dover. LD Lines neemt op die lijn de passagiers voor haar rekening en Trans-Europa Ferries, de vracht. Maar voor die laatste is dat te hoog gegrepen, want zij hebben wel veel schip nu, maar te weinig vracht. Dat betekent dat LD Lines het schip opnieuw gaat inzetten na een jaar ongeveer op de lijn Le Havre-Portsmouth. Uiteindelijk zoekt het scheepvaartbedrijf DFDS, een van de grootste van Europa, zoekt versterking voor haar vloot op de route Duinkerke-Dover en schildert men weer de Norman Spirit op de romp. Sinds 2013 vaart de ex-prins Filip, nog altijd voor DFDS, als de Calais-Seaways op de lijn Calais-Dover. Wat hebben we vandaag geleerd? Ten eerste dat het paradepaardje van de RMT nog altijd vaart na 30 jaar. En dat het wellicht het enige schip is dat ooit is ingezet op de 5 historische routes, te weten Oostende-Dover, Zeebrugge-Dover, Calais-Dover, Bologna-Dover en Duinkerke-Dover. En dat onder 5 verschillende namen. Ook al luidt dan een hardnekkig bijgeloof bij zeelui dat je een schip nooit een andere naam mag geven.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dus bij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
14: Wel, de zoon van de toekomst komt naar de koningin der badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
4: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
14: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
4: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
14: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
4: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
14: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Dat bestaat nergens. Een volledig virtuele zoo, dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
12: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
2: Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
16: Ik ben Haris Brataneus.
17: Ik ben Christopher Meijer.
18: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
4: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Cursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
14: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de koningin der badsteden, wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld, zie je. Niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
4: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
14: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus het is echt heel bijzonder, heel speciaal.
4: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
14: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
4: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
14: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
12: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Je zit in de Nossebelk.
5: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
4: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
5: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
4: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
5: Het Oostends dialect.
4: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
5: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
4: Een brein.

0: geschiedkundige kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
4: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld, maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
4: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
0: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
5: Nieuws en info.
6: Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
7: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
8: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat gerust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
7: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben George Keters.
10: Ik ben Caroline de Vriend.
11: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
10: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottom line die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewoners parkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
10: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
10: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
3: Wat is de verdere timing daarvoor?
10: De eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist. Om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
3: Dat is al vrij snel.
10: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
6: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
7: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
4: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
3: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
4: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de twee kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
3: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding van dat cursaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de New of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
12: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
13: En dat is heel de zomer lang. Gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan. En om te kijken wat we kunnen ruimen.
14: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
7: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberentailleu.
16: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
16: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
7: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
17: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
3: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
17: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Je kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
3: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
17: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
3: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
17: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan er heel dichtbij komen als mens. Hè? Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè? Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
3: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
19: Ik ben Kirby Hallemees.
20: Ik ben Gaël Bouzin.
21: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
15: Noordzee Regio Nieuws.
7: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
8: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zaken, vluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
7: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostense bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het is dus hangcultuur op volle zee, dus op touwen. Het is mosselen die groeien op touwen en die worden gevoed gans het jaar door de zee, door getijden, stromingen. En daardoor hebben we ook vermoedelijk een 2 oosten per jaar.
20: ABC aan zee is bedoeld voor anderstalige jonge nieuwkomers van 5 jaar tot 18 jaar.
22: Maar het feit ook dat het een Oostends monument is, de casino, waar je voor alle geledingen van je club leuke interacties, leuke initiatieven, leuke events mee kan gaan doen op wandelafstand van het stadion.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
23: Frank Goeminne, gids bij Lange Nelle. We hebben het vandaag over een scheepsramp in het jaar 1800. Wat kunt u ons daarover vertellen?
24: Wel, met de regelmaat van een klok kunnen we vaststellen dat er in de grote wereld, ten dag van vandaag, regelmatig overzetboten overbelast zijn en dat ze soms een keer kan kantelen en dat daardoor mensen verdrinken. Wel, niks is minder waar. Ook in Oostende is dat plaatsgevonden in het jaar 1800. Wat is er juist gebeurd? Oostende, zeer kleine stad op dat ogenblik, en Bredene, die zich aan het ontwikkelen is, voornamelijk Bredene Sas. Ook in die periode waren er evenementen. Evenementen zoals dat wij die dat van vandaag ook kennen. En op Bredene Sas was het kermis. Het was in de jaren 1800, dus als we spreken over 1800, dan denken we aan Napoleon. En dan spreken we over de 14e van Fructor. Wat is nu Fructor? Fructor is de maand september. En op het Sas was er kermis. Veel mensen daar naartoe, een zondagavond. En wat gebeurt er over het kanaal Brugge-Oostende? Is er een koord gespannen, dan zijn koorddansers bezig. En iedereen naar naartoe. En rond 7 uur s'avonds, als de zon begint onder te gaan, gaan ze terug met de ponten. Dat is een veerpont die zich ongeveer situeert waar het huidige station nu is. Terug naar Oostende. Op dat ogenblik zit er op de pont ongeveer 220 mensen. En hoe werkt een pont? Een pont werkt met een kabel die op de bodem van de heulen ligt. En die wordt met een ijzeren manuele getrokken. En de ponte is op een bepaald ogenblik tegen een van de steunpilaren gevaren, is daardoor gekapseisd en daardoor zijn er ongeveer een kleine 150 mensen in het water gekomen. En van die 150 mensen zijn er achteraf 82 mensen verdronken en zijn er nog altijd 2 vermist. Dit is heel kort het verhaal van de overzetboot en de ramp in Oostende in het jaar 1800.
15: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
10: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
10: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
23: En dat willen jullie oplossen?
10: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is, het ondersteunen van onze ondernemers.
23: Wat is de verdere timing daarvoor?
10: Wel, de eerste voorstellen zijn nu gebracht aan mensen uit de verschillende wijken, waarmee dat we uitgebreid in gesprek zijn gegaan. Alle input die we daarvan gekregen hebben, gaan we nu bekijken, om dan eigenlijk te gaan richting eind augustus is de bedoeling dat de grote lijnen van het nieuw parkeerplan worden beslist, om dan in september te worden voorgesteld in elke wijk aan iedereen die wel wordt uitgenodigd. Daar zal ook de mogelijkheid zijn om echt op straatniveau te gaan kijken van zijn er daar nu problemen die nog niet opgelost zijn. Om dan naar beslissing van het volledige parkeerplan te gaan in het najaar en implementatie van het nieuwe parkeerplan startend begin 2027.
23: Dat is al vrij snel.
10: Dat is vrij snel. Tegelijkertijd, mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
15: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Tineke van Hallemeesch.
1: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Frank Dierkens.
5: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
23: Binnenkort Braderie aan Zee. We praten met de voorzitter van de Handelaarsbond Centrum Oostende, Elsie Matthijsens. Elsie, hoe lang ben je al voorzitter van die Handelaarsbond?
9: Ik ben zelf al meer dan 6 jaar actief binnen de Handelaarsbond. Eerst als bestuurslid dan. Maar sinds kort mag ik dan met veel enthousiasme de rol van voorzitter opnemen.
23: En je hebt ook een eigen winkel?
9: Klopt. Ik ben mede-eigenaar van... Ik heb er twee eigenlijk. Mede-eigenaar van Icons Collections in de Leopold Tweelaan. Dat is een kledingzaak voor dames en heren. En ook de Sketcherwinkel in de Kapellestraat.
23: U bent voorzitter van die Handelaarsbond. Hoe groot is die Handelaarsbond?
9: Wel, met trots mogen wij toch wel zeggen dat er ongeveer 800 handelaars gevestigd zijn in het centrum van Oostende, alleen al. Hè. En dan samen met de Raad van Bestuur, die 15 geëngageerde ondernemers stelt, het Economisch Huis en Toerisme Oostende, zetten we ons toch zoveel mogelijk in om er een bruisend en aantrekkelijk stadscentrum van te maken.
23: Komend weekend is er dan die Braderie aan Zee. In welke straten is dat in het centrum?
9: Trots kunnen we zeggen dat eigenlijk Oostende gaat veranderen in één groot openlucht shoppingcenter. Hè, zo mag je je dat voorstellen. Dat is in de Hoofdstraat uiteraard, Kapellestraat, Adobeulstraat, Christinastraat, de Leopold Tweelaan, Lange Straat, maar ook eigenlijk alle omliggende straatjes en pleintjes aan de handelaars doen mee. Oostende verkoopt eigenlijk haar stok en uitzonderlijke kortingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe collecties eraan komen. Er zijn cadeautjes, DJ-standjes, animatie door de straten. Elke keer komen die terug, portatief, en de Dixie Street Band. Maar de braderij zelf is eigenlijk meer dan shoppen alleen. Vind ik, want je geniet er ook van, iedereen doet mee, de horeca ook, gezellige terrasjes, die straatanimatie. Er heerst een echte vakantiesfeer. En het leuke is dat dat in Oostende allemaal op wandelafstand is. Hè?
23: Waarom moeten mensen naar Oostende komen dit weekend?
9: Ja, niet elk weekend natuurlijk, maar vooral nu. Hè, omdat Oostende echt alles heeft voor een perfecte dag uitstappen. Shoppen sowieso, want alle winkels zijn altijd open hier, ook op zon- en feestdagen. We hebben iets uniek te bieden, die zee en dat strand. Leuke terrasjes op bijzondere plekken, moet maar eens op zoek gaan. Gezellige restaurantjes. Er is ook altijd iets cultureel te doen. Dit weekend bijvoorbeeld het Rijk der Vrouw, zeg ik maar, van Herzelen. We zijn er echt klaar voor. We zijn er echt klaar om iedereen met veel enthousiasme en warmte te ontvangen. Dus vooral dit weekend.
23: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Elsie Matthijsens.
9: Dankjewel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
2: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
3: Er zijn best wel wat animatoren.
2: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
5: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
6: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn 2 afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dus bij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
9: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
10: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch heus Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
9: En er zijn activiteiten.
10: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
9: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
10: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
9: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
10: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
7: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
11: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
15: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Een bijzondere expo in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Op een bijzondere locatie ook.
17: Zeker en vast, wij hebben een tijdelijke tentoonstelling over de binnenvaart op het museumschip Tordino. Je kan het je haast niet inbeelden dat er op een schip effectief een museum kan plaatsvinden, maar in Oudenburg is dat het geval in Plassendalen. En daar is eigenlijk het initiatief gekomen samen met de Erfgoedkring om eigenlijk een tijdelijke tentoonstelling te gaan inrichten, waarbij een oproep werd gedaan naar alle Oudenburgenaars om eigenlijk alle info over de binnenvaart in onze stad, foto's, archiefmateriaal te gaan verzamelen. Daar is prachtig werk uitgekomen, die zeker met de tijdelijke tentoonstelling eens tentoon kan worden gesteld. Maar ik verneem dat zelfs dat geen sluitstuk zal worden en dat het ook nog verder zal gaan dan enkel de tentoonstelling.
9: Jullie betrekken zo een beetje dat binnenvaartuig, die Tordino, bij jullie culturele leven?
17: Absoluut, want we moeten er toch bij stilstaan dat Oudenburg gevormd wordt door de kanalen die hier passeren. We hebben de 2 kanalen die hier passeren en Oudenburg is eigenlijk wel een waterrijk gebied, waarbij dat we onder meer zagen dat heel wat binnenvaartschippers hier zich toch ook uiteindelijk kwamen vestigen na hun carrière. Of waarbij bepaalde firma's, ik denk aan de steenbakkerijen, hier eigenlijk ook een beroep gedaan hebben op die kanalen. Dus we zien toch wel dat heel wat inwoners in contact hebben gestaan met dat kanaal, hun broodwinning daar op die manier hebben verdiend. En vandaar dat we daar toch heel wat mooie herinneringen aan kunnen vaststellen en dat dat hopelijk nog veel generaties kan meedragen.
7: Bedankt voor het gesprek, Romina van Horen.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van een parkeerbevraging zijn voorgesteld. Wat zijn die resultaten?
13: Die zijn zeer divers, die zijn zeer in detail ook, maar de bottomline die we daar zeker uithalen is dat wat betreft bewonersparkeren, dat we op heel veel plaatsen in Oostende een probleem hebben.
3: Waar bijvoorbeeld?
13: Zowel het centrum als de Konterdam, als Mariakerke, Westerkwartier, noem maar op.
3: En dat willen jullie oplossen?
13: Ja, inderdaad. We willen naar een nieuw parkeerplan waar de nadruk gaan leggen enerzijds op bewoners en anderzijds ook op alles wat handelaars is.

0: Dat is vrij snel tegelijkertijd. Mensen zijn er al heel lang op aan het wachten. Dus ik begrijp ook dat voor veel mensen niet snel genoeg kan gaan.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinderziekse staan.
3: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
4: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
5: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberend Ajeu.
7: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
8: Er zijn best wel wat animatoren.
7: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
6: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee.
10: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alphonse Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
11: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met Economisch Huis, Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
10: En er zijn activiteiten.
11: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
10: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
11: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons, dat is belangrijk.
10: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
11: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de 3 dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
12: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
14: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
15: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
16: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Regionieuws.
6: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is

0: oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
1: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is, waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
0: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En dan naar de rand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Alle jaar in tot 2 jaar op voorhand.
4: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
5: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
6: Want met Vredesdansorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldig moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
7: Gids Christa Koerten, wat kunt u ons vertellen over een boek Oostende?
8: Het boek Oostende, 1936, Zomer van de Vriendschap, vertelt eigenlijk het verhaal, of chroniek, van een ballingschap van een aantal schrijvers in Oostende in de jaren 30. Onder andere had het over Stefan Zweig, Jozef Rood en Irmgard Kuyn. Dit boek is geschreven door de Duitse schrijver Volker Weidermann, maar zeer succesrijk vertaald door Mark Schavers.
7: En wie zijn de hoofdpersonages in dat boek?
8: Hoofdpersonages zijn eigenlijk Stefan Zweig, Jozef Rood en Irmgard Kuyn. Nu, Stefan Zweig is eigenlijk een liefhebber van Oostende geweest vanaf kleins af. Hij is eigenlijk een Oostenrijker, een schrijver, ook van Joodse afkomst. Zeer welgesteld, hij leefde in aristocratische wereld en noemde zichzelf eigenlijk een Jood door toeval. Nu, Stefan Zweig, omwille van zijn welgesteldheid en zijn veel geld, steunde Jozef Rood. Jozef Rood was ook van Joodse afkomst, maar het was een Oostjood. Die was geboren dus in het uiteinde van het voormalige Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk. Nu, de derde interessante, zeer interessante figuur is Irmgard Kuyn. Het was een mooie vrouw, sportief, modern, die niet Joods was. En die toch haar werk zag verboden in Duitsland omwille van te modern, te modernistisch, te asfaltliteratuur en te groot stedelijk. Dus die drie personages brengen een zeer fantastische zomer in 36 in Oostende door.
7: En even terug naar het boek, loopt het goed af?
8: Voor sommigen, eigenlijk voor Irmgard Kuyn, loopt het goed af, omdat ze eigenlijk gewoon incognito teruggaat naar Duitsland en tot in de jaren 80 in Keulen heeft geleefd. Jozef Rood, en dan moeten we natuurlijk vertellen dat Jozef Rood een drinker was, maar eigenlijk hij dronk zich toomloos, hij dronk mateloos. Hij kon niet stoppen met te drinken en hoe meer hij dronk, hoe beter dat hij schreef. Hij is dus in een delirium tremens geraakt, nog voor het begin van de oorlog, en is in Parijs overleden. Stefan Zweig daarentegen is dan heeft rondgereisd rond de wereld, geëindigd in Brazilië en daar samen met zijn echt echtgenote, heeft hij in 1942 zelfmoord gepleegd.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieven Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
10: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van, als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezighouden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaamse Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
7: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
10: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
7: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
10: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit, die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
7: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
10: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is een voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat. Daar gaat het vooral over voor mij.
9: Dank voor de duiding, Lieven Dugardijn.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Serge Gobin, er waait een nieuwe wind in de Alfons Pieterslaan. Jullie zeggen de boulevard.
7: Wel, het was vroeger de traditie van de boulevard. We hebben na lang praten met de voorzitter van de Handelaarsbond, Belle Époque, Tom, en met economisch huis Philippe Roeland, zijn we in feite gaan proberen om die traditie weer naar boven te brengen. De bedoeling was, je hebt in Oostende een aantal gekende plaatsen. Je had de boulevard, je hebt de drie hapers, je hebt Petit Paris, je hebt het paard. Dat zijn dingen dat de mensen kennen. En deze tradities willen we terugbrengen, onder andere door de boulevard weer zijn naam de boulevard te geven.
6: En er zijn activiteiten.
7: Wel, inderdaad, er waren al activiteiten, maar door de handelaars die mij aangesproken hadden om die activiteiten wat te upgraden en ook wat meer leden te ronselen, zijn we dus al de leden persoonlijk gaan bezoeken en hebben gekeken dat die mensen ook een kleine bijdrage leveren, zodat onze activiteiten weer op het niveau van vroeger konden, wat in feite nu aan het gebeuren is met de eerste dag van de boulevard en wat zal gebeuren met de braderie van 4, 5, 6 september.
6: Jullie splitsen niet af van die handelaarsbond Belle Époque.
7: Nee, de Handelaarsbond Belle Époque blijft de Handelaarsbond Belle Époque. Alleen hebben wij nu weer een eigen entiteit binnen die Handelaarsbond en hebben we ons eigen budget gekregen en ook onze eigen manier van werken, wat door hen ondersteund wordt. En wij houden rekening met hen en zij houden rekening met ons. Dat is belangrijk.
6: Het is een stuk nostalgie, misschien ook een traditie die terugkeert, de boulevard.
7: Wel, inderdaad, we kiezen volop voor nostalgie en voor traditie. Dat is, ik denk, we hebben ook een goede schepen van tradities in Oostende nu erbij. Komt erop neer dat wij ook heel ver terugkeren voor de activiteit van september, dat is misschien een primeur. Maar we gaan zoveel mogelijk muziekkorpsen laten opdraven. Niet meer werken met echt artiesten op een podium, maar we gaan proberen dus de drie dagen aan een stuk muziekkorpsen te brengen. Grote korpsen, zodat de mensen over de hele straat kunnen genieten. Dat is ook een oude traditie, maar misschien een beetje een vergeten traditie, dat wij nu weer nieuw leven willen inblazen. Muziekkorpsen, heel veel grote bands en zo, die in de straat paraderen. Dus we gaan terug naar echt oude tradities.
8: Bedankt voor het gesprek, Serge Gobin.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De provincie West-Vlaanderen dringt er bij de hogere overheid op aan om een zeesleper aan te kopen. Zo'n sleepboot kan dan vaartuigen in nood bijstaan. Momenteel is er aan onze kust geen dergelijke zeesleper beschikbaar. Oudenburg zal volgende week de animatoren van de speelpleinwerking bedanken. Schepen voor jeugd, Sibberen Tailleu.
9: Onze speelpleinwerking die draait op volle toeren. Heel wat kinderen komen daar langs, maar natuurlijk zou dat niet mogelijk zijn zonder een sterk team van animatoren. Dus Vlaanderen organiseert die dag van de animator en daar haken we in Oudenburg graag ons karretje aan. En we doen dat op donderdag 30 juli.
6: Er zijn best wel wat animatoren.
9: Klopt, inderdaad. Als je weet dat we dagelijks tegen de 100 kinderen ontvangen op ons speelplein, ja, dan betekent dat ook dat er daar 10 en meer animatoren elke dag aanwezig zijn. Dus over de ganse zomer spreken we toch over een team van meer dan 30 animatoren.
1: Morgen is er op de luchthaven Oostende-Brugge een herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de vliegramp tijdens de internationale airshow van 1997. Er vielen toen 10 doden en 58 gewonden. De herdenking gaat door in de vertrekhal van de luchthaven. Op donderdag 27 augustus zullen de Belgian Lions hun eerste interland spelen in de Kortrijk Dome in Oostende. De nationale mannenploeg speelt dan tegen Tsjechië. Het gaat om de eerste kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap basketbal van 2029. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zodanig dat de luchthaven Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
10: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
11: Ja, inderdaad, wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
12: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Platen presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam 100 jaar Pastor Piepe over het leven en werk van de eerste aalmoezenier op zee. De expo is te bezoeken in het Stadsmuseum in de Lange Straat tot 9 november. In Oostende is er van 24 tot 26 juli in het centrum de Braderie aan Zee. Er zijn bij de deelnemende handelaars talrijke acties en er is straatanimatie. Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder het Foodtruckfestival Smaak van 24 tot 26 juli. Binnenkort is er de Meta Relax Ostend Night Run. De startzone is het Zeeheldenplein. Er zijn twee afstanden, de 5 en de 10 miles. Er is ook een Kids Run. Meta Relax Ostend Night Run op zaterdag 19 september steunt opnieuw lokale goede doelen. Casino Middelkerke gaat verder met de comedyreeks Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedyclappers het beste van zichzelf. Op vrijdag 4 september komt Grof Geschut met de try-out van Broeikas. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Michel van den Bos, voorzitter van GAIA. Een bijzondere tentoonstelling in het Kurszaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
14: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
6: Het is door middel van een hoofdtelefoon, is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
14: Het is dus virtual reality, hè. Augmented reality ook. Hè. Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè. Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
6: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
14: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè. Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
6: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor GAIA, want het is eigenlijk jullie initiatief.
14: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. zonder gestoord te worden. Want je kan er heel dichtbij komen als mens, hè, maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel. Hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
8: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vlaams parlementslid en Oostends gemeenteraadslid Tom Lamont van Vlaams Belang is het oneens met het plan om de luchthaven Oostende-Brugge te subsidiëren tot 2039. Enkel publieke kerntaken en strategische belangen zouden subsidies moeten krijgen. Tom Lamont.
15: Wij willen eigenlijk vooral dat die luchthavens rendabel zijn, zelfstandig. En enkel inzetten op, of enkel subsidies gaan wanneer er een maatschappelijk doel is. Denk maar bijvoorbeeld aan defensie of aan kritieke infrastructuur. Dan kan dat zeker wel. Maar zoals we nu zien, zijn er bepaalde luchthavens die vooral focussen op zakenvluchten of privévluchten naar allerlei tropische bestemmingen. Ja, het kan natuurlijk niet zijn dat dat de kerntaak is van die luchthavens en dat daar de middelen naartoe gaan. Dan denk ik dat ze dat rust zelf kunnen betalen. Als er een economisch verhaal is waarbij dan die luchthavens wel rendabel zijn, daar moeten we naartoe.
1: Oudenburg zal binnenkort op haar website een kaart voorzien met de locaties van alle hondenpoepzuilen in de stad. De stad zal ook nog extra dergelijke zuilen aankopen. Het bekende merk van schooltassen voor kinderen, Jeune Premier, breidt haar aanbod uit. Het Oostendse bedrijf begon 14 jaar geleden met boekentassen voor kinderen. Vanaf nu bieden ze ook rugzakken aan voor tieners. Er werden al meer dan 40.000 tickets verkocht voor Circus Camille. De zomershow van Camille start aanstaande woensdag op het Klein Strand in Oostende. Naast de show zijn er op het terrein ook diverse attracties. Circus Camille blijft in Oostende tot en met dinsdag 18 augustus. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Tineke van Halemees.
17: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Frank Dierkens.
19: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Michel van den Bos, voorzitter van Gaia. Een bijzondere tentoonstelling in het Cursaal hier. Wat is het opzet van de Zoo van de Toekomst?
14: Wel, de Zoo van de Toekomst komt naar de Koningin der Badsteden. Wat op zich al toch wel een vrij bijzonder moment is. Het opzet is dat we mensen ook duidelijk maken dat je niet naar dieren of wilde dieren in gevangenschap moet gaan kijken om een gevoel en een beleving van verwondering mee te maken, van fascinering mee te maken. Dus het komt erop aan om mensen duidelijk te maken en hun empathie te versterken voor wilde dieren, die hier dus zelf kan beleven door in hun wereld te treden. Hè. Een helemaal vrije wereld. Zie je, niks opgesloten dieren, geen getraumatiseerde dieren. Dieren die werkelijk zichzelf kunnen zijn in volle vrijheid.
6: Het is door middel van een hoofdtelefoon. Is het ook door middel van een bril, een virtual reality bril?
14: Het is dus virtual reality, hè? Augmented reality ook. Hè? Ik kan dus 360 graden beelden ook zien. Mensen kunnen ook via hun telefoon, kunnen ze dus via een speciale procedure, kunnen ze dus echt dieren zien opduiken. Hè? Alsof ze dus werkelijk naar jou toe komen. Dus die is echt heel bijzonder, heel speciaal.
6: Deze expo was eerder in Brussel. Wat zijn de reacties van de mensen die het bezoeken?
14: Wel, wij zijn in ieder geval heel tevreden. Alle mensen waren ook heel tevreden. Er zijn 40.000 mensen naartoe gekomen. Vooral de kinderen vinden het geweldig, weet je. Dus die speciale wereld, die bijzondere wereld. Ja, kinderen kennen dat niet. Hè? Ga misschien naar een zoo. Maar daar hoef je niet naartoe te gaan, want daar zitten dieren in gevangenschap. Hier kan je ze beleven zelf, hè, in hun eigen wereld, in volle vrijheid.
6: Koppelen jullie daar ook een informatieplaats aan voor Gaia? Want het is eigenlijk jullie initiatief.
14: Ja, inderdaad. En het is ook uniek. Hè. Er bestaat nergens een volledig virtuele zoo. Dat bestaat dus werkelijk niet. Nergens. Het is eigenlijk een hele wereld in vrijheid. Een speciaal universum waar dieren in volle vrijheid echt zichzelf kunnen zijn. Zonder gestoord te worden, want je kan kan er heel dichtbij komen als mens, hè. Maar je stoort ze op geen enkele manier. Ze zijn virtueel, hè. Je ziet ze in dat virtuele universum echt op een manier die heel bijzonder is en die niet te vergelijken valt.
8: Bedankt voor de duiding, Michel van den Bos van Gaia.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bij de start van het bouwverlof zitten de werken in de concertzaal van het Oostendse Cursaal nog steeds op schema. Meer dan de helft van de liftsystemen werd al geplaatst. Ook de vervanging van de vloer van het podium werd opgestart. De vernieuwde concertzaal heropent dit jaar in december met een concertreeks van Clouseau. In Eernegem werd een 4 meter hoge omheining geplaatst rond de werfzone aan de kerk. De oude omheining was niet hoog genoeg en had jongeren niet tegengehouden om de werfzone te betreden en via stellingen tot in de nok van de toren te klimmen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Er zijn vragen over de culturele en socioculturele subsidies in Oostende. Lieve Dugardijn, u bent gemeenteraadslid voor N-VA in Oostende. U hebt er vragen over gesteld, over die subsidies. Waarom?
18: Wel, ik had toch wel de vragen met het feit dat de subsidies in crescendo gaan de laatste 4 jaar. En ook eens om te zien naar welke organisaties de subsidies echt wel gaan. En als ik dan die lijst opvraag en gekregen heb en goed bekijk, gaat dat eigenlijk vooral altijd naar dezelfde organisaties. Terwijl ik toch wel denk van als dit de helden zijn van de stad, kan dat eventueel verdeeld worden in maatschappij. Ik denk aan organisaties die zich bezig houden met het Vlaamse karakter of iets echt met het Vlaams Oostends erfgoed. En dat mis ik een klein beetje.
6: In die cijfers blijkt ook dat soms er subsidies moeten terugbetaald worden.
18: Ja, en ik vind dat de stad Oostende, ik was verrast, dat zich zeer goed bijhoudt. Dat gaat over relatief kleine teruggiften, maar toch, ik vind dat een pluim op de hoed voor de stad Oostende, die de financiële dienst die zij werken dus echt wel doet. Dat is de kern.
6: Bij de toekenning moeten ze meer aandacht hebben voor bepaalde verenigingen.
18: Ja, misschien dat het dat de drempel om aanvraag of de ingewikkelde systemen rond iets mag versimpelen. En ook bepaalde organisaties, die vraag komt daar ook uit. Die komen naar mij en die zeggen, hoe komt dat wij daar zo moeilijk aan raken? Vandaar dat ik ook de vraag stel.
6: Bent u een beetje tevreden met het antwoord? Want die pot van 50.000 euro blijft.
18: Ja, die pot van 50.000 euro is al heel lichtjes overschreden. Die blijft natuurlijk, maar het gaat niet, voor mij gaat het niet direct over het totaalbedrag. Voor mij gaat het vooral over de verdeling. Het is voor wie wat, naar waar dat allemaal gaat.